Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekberg is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: racisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, de narcist of een egoïst?
1: Een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

doe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, de narcist of een egoïst?
1: Een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou

0: morning, het is je girl Donna weer voor Sunshine door je speakers. We gaan even terug naar die ene hele slechte date. Ik weet dat je nu aan iemand denkt. Je hebt die persoon voor je. Wat is nou een super grote afknapper wanneer je met iemand gaat daten? Het kan iets super random zijn of juist iets wat sowieso meer mensen gaan denken. Maar wat is nou echt een super grote afknapper wanneer je met iemand gaat daten? Nou, ik heb iets gezien wat voor mij ook een afknapper is. Ik ben ook heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Je hoort het straks, maar nu eerst het nieuws van NOS op 3.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fraser en Jay Jones zijn voor je klaar. Nu is Joe en KM.

Jonah Fraser en J-On. Good morning, je luistert naar Panna, je luistert naar... Panna! Good morning, hopelijk heb je lekker geslapen. Misschien ben je al lang wakker. Misschien ben je nog steeds wakker, dan zie ik je ook. Misschien ben je aan het werk, net zoals ik. In ieder geval, good morning en fijn dat je er weer bij bent. Hey luister, wat is nou echt een hele grote afknapper wanneer je gaat daten? Ik zat gisteravond weer lekker in mijn gebruikelijke avondscrolletje. Lekker door TikTok heen aan het gaan met een half oog. Ik moest eigenlijk slapen, maar soms ben je zo lang aan het scrollen en dan weet je gewoon van ja, er gaat nog een goeie komen. Nou, toen kwam ik dus een video tegen van een creator. En die zei dat ze het een enorme afknapper vindt als mannen melk drinken. Ze zei, stel je voor, je hebt een leuke avond met een man gehad en dan de volgende ochtend wordt hij wakker en schenkt hij een vol glas melk in. Ze gaf niet echt per se een hele specifieke reden. Ze vond het wel een beetje kinderachtig, geloof ik. Maar ja, zo'n glas melk irriteerde haar gewoon. Ergens snap ik het wel. Ik moet zeggen, ik was ook een keer bij een vriendinnetje thuis en haar vriend, nu ex, die dronk toen ook een glas melk bij de lunch. En ik zat wel ook zo te kijken van, ja, ik weet niet, ik vind het niet zo smakelijk eruit zien. Ik vind het niet mannelijk. Het klopt niet in mijn hoofd. Maar goed, genoeg over melk, daar gaat het niet om. Maar het zette me wel aan het denken, wat is voor jou nou echt zo'n afknapper? Misschien heb je ook wel een super specifieke. Misschien heb je er een waarbij iedereen meteen denkt, oh ja, oh my god, daar kan ik echt niet tegen. Drop het in de NPO Luister app, jouw grootste afknapper. Ga ik straks ook die van

0: Evans hoorde je met Love Like This. Een romantische tune, maar misschien zijn er wel dingen op deze wereld waardoor je juist geen romance meer wil met iemand. Ik zat in mijn avondscroll, toen kwam ik een dame tegen die zei van, als jij melk drinkt, is het exit voor jou. Dus we hebben het samen over afknappers bij dates, bij personen, whatever. En Sunny, jij hebt er ook wel een, hè?
1: Ja, klopt. Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik heb er wel een paar.
0: Oh, een paar zelfs. Maar, zo, je bent wel moeilijk, hè?
1: Nou ja, als je zoveel dates hebt gehad, dan komen er vanzelf afknappers bij. Maar eentje die er echt, en het is misschien makkelijker als radiomaker, maar een hele nare stem. Kan ik echt niet tegen. Als al de hallo niet lekker klinkt, echt een hele rare stem. Dan
0: maar wat is een rare stem, zeg maar? Want ik vind wel bijvoorbeeld een mooie stem hebben, vind ik wel echt heel sexy inderdaad. Ja. Maar wat versta jij onder een rare stem hebben?
1: Ja, een beetje een knijpende stem. Of ik dacht al dat deze vraag zou gaan komen. Hoe kan ik het nadoen? Ja, als je een beetje zo naar mij komt.
0: Oké, ja, nee, ik kreeg ook nu zeker de ik. Ik snap het helemaal.
1: Ja, als
0: Evie,
1: dat al...
0: good morning.
2: Good morning, good morning.
0: Good morning. Is het bij jou ook een rare stem of wat is voor jou echt een afknapper hebben?
2: Ja, niet een rare stem, maar een oorbel. Een oorbel bij mannen vind ik echt een afknapper.
0: Oh. Een oorbel? Maar één oorbel, een specifieke oorbel, een lange oorbel? Vertel me even meer.
2: Van alle oorbellen. Is het er één, is het twee, is het zo'n groot shiny ding of een klein stukje? Nee, van bij mannen vind ik oorbellen gewoon echt niet voor mij.
0: Oh, ik vind het dus juist eigenlijk wel leuk. Dus daarom vind ik het wel leuk om er meer over te weten. Want wat vind je er dan niet aantrekkelijk aan, zeg maar? Wat, vind je het een bepaald iets uitstralen waar je misschien niet van houdt? Of wat is dat?
2: Nou ja, ik vind het... Kijk, iedereen moet sowieso zelf weten wat ze doen, maar ik vind het bij mannen een beetje ordinair. Mm. En een beetje, ja, te vrouwelijk of zo, weet je. Een beetje, een soort van, ik wil echt niet gemeen zijn, hè. Maar
0: nee, dit is de tijd om gemeen te zijn, Evie. Nu mag het. Dus zeg maar wat je wil zeggen.
2: Ja, ik vind het gewoon een beetje gay. Als ik dan een oorbel zie, dan denk ik van ja, ben je misschien van gay?
0: Ik vind het wel heel. Ik kan het ook heel mannelijk vinden. Maar ja, ik hou ook van nagellak bij mannen. Dus wij vallen niet op dezelfde persoon, Evie. Thanks in ieder geval voor het reageren. Sander, doe nog één keer die stem.
1: Hell no.
0: Doe nou even.
1: Nee.
0: Oké, dan niet. Hi, Splexer, in Joep van Niks.

0: Goed, Cordiophonics.
1: Phonics.
0: Donna. Ja, afknappers, daar hebben we het over samen. Omdat ik een TikTok had gezien waarop iemand zei dat melk drinken een hele grote afknapper is voor haar. Ze kreeg best wel veel kritiek over zich heen ook. Mensen die zeiden van, oh, mannen mogen dus ook al geen melk meer drinken. Maar ik moet zeggen, ik vind dat niet echt de intentie erachter. We hebben allemaal wel gewoon zo'n ding wat ons niet aanstaat. En uiteindelijk, jij moet het uiteindelijk met die persoon gaan doen. Letterlijk en figuurlijk. Dus het moet wel in je smaakpalet vallen, toch? Nou, dus daarom vroeg ik dat aan jou. Wat vind jij nou echt een grote afknapper? Ras niet erop nog in de NPO Luister-app. Ik ben het eens met mannen met een oorbel. Dat had namelijk luisteraar Evi gezegd. Verschrikkelijk. Maar een pet vind ik ook afschuwelijk. Een pet. Maar dan een pet als je die gewoon casually draagt.
2: En wat voor soort pet, vraag ik me dan ook af.
0: En op wat voor moment een pet. Maar zie je hoe je heel specifiek kan zijn. Je kan soms gewoon iets hebben waardoor je echt denkt van, nee, dit is het niet. Ik moet nu ook denken, oh ja, ik heb iets. Ik was ook op een gegeven moment aan het daten met een man. Nou ja, ik heb 3 dates met die man gehad, dus het heeft niet heel lang geduurd. En die deed altijd zijn shirt in zijn broek. Nou, daar werd ik me toch een partijtje gek van.
2: Zo.
0: Dat vond ik zo niet eruit zien. Maar ja, dat is ook niet iets wat je gaat zeggen tegen iemand of zo. Van, kan je je shirt uit je broek halen?
2: Die stapt in ieder geval geen mode.
0: Nee, dat ik weet niet. En het ziet er niet uit. En ook, ik ging me dan helemaal voor me zien. Maar dat is echt zo dat stukje de ik krijgen. Hè? Dat iemand iets doet waardoor je op een gegeven moment helemaal afknapt op iemand. Ik ging dan echt bij mezelf bedenken van, oké, deze persoon die trekt dus zijn broek aan, trekt zijn shirt aan. En die gaat bewust voor de spiegel staan om dat shirt helemaal netjes in zijn broek te douwen.
2: Of had hij toevallig een dure riem om of zo die hij heel graag wilde laten zien?
0: Vind ik heel lief van je dat je daaraan denkt. Maar nee, dat was het niet. Dat was het niet. Het was echt gewoon, ja, misschien vond hij het dan lekker zitten of zo. Maar dat hele proces dat hij voor een spiegel zijn shirt in zijn broek douwde. Ja, ik weet niet. Dat is
2: ik vind
0: echt
2: het ook niet meer van het moment, hoor. Wat ik trouwens ook nog wilde toevoegen, we hadden het buiten de uitzending ook nog even erover. Over de manier hoe je appt.
0: Oh,
2: want dat kan ook al heel erg doorslaggevend zijn. Want als jij heel droog appt, of zonder emoticons, of heel lang wacht, ja, dan kan het ook al wel een afknapper zijn, hoor.
0: Of als je alleen maar dingen van jezelf stuurt. Dus heel veel foto's van jezelf. Allemaal foto's wat je aan het doen bent. Maar die vraag, wat ben jij aan het doen? Die komt zeg maar nooit.
2: Niks vragen.
0: Nee, oh, wat ben ik blij dat ik verloofd ben en niet meer date. Heerlijk.

Party Next Door. Hoorde je op Funix met For Certain. Hey, je dacht dat het misschien wel klaar was met de corruptie binnen het voetbal. Maar het gaat eigenlijk nog veel erger worden. Je kent Gianni Infantino misschien wel, de grote baas van de FIFA. Ik heb heel veel van die memes gezien dat hij Messi als een baby knuffelt. Of dat hij onder een soort trouwerij zo'n boog staat, weet je wel, samen met Messi. Dus zelfs ik weet nu wie Gianni Infantino is. De grote baas van FIFA dus, een non-profit organisatie, zoals zij zeggen. Maar hij staat vanmorgen in het nieuws omdat hij dus een deel van het WK als bedrijf wil verkopen. Want op die manier kan hij dan miljarden winst gaan maken. Het WK was eerst niet te koop, maar hij heeft zoiets van, weet je wat jongens, gaan we lekker wel doen. Ik ben hier de baas. Nou, er zijn ook al investeerders gevonden. En heel toevallig, laat ik het zo noemen, zitten die allemaal in de kring van president Donald Trump. Precies. Nou, wat gaat er dan precies gebeuren als ze het verkopen? Want misschien voelt dat een beetje abstract van, een WK verkopen, hoe zit dat dan, Donna? Nou, hij wil het WK voor 50% behouden, dus het is dan van hem. 20% gaat naar de voetballanden en de laatste 30% dat zijn dus die investeerders. En hier komt het, hij wil dan de allergrootste opperbaas worden, waardoor hij 10 keer meer gaat verdienen. Zo'n 56 miljoen euro per jaar. Kijk, ik moet zeggen, ik zat denk ik voor het eerst dit jaar helemaal in de WK-vibes. Komt omdat ik mijn vaderland Congo heb gesupport. Die waren er voor het eerst weer bij sinds 52 jaar. Dus ik zat er helemaal in. Maar ik begon al langzamerhand te merken hoe meer het zo naar de finale ging. Dat merkte ik ook bij jou in de NPO Luister-app. Dat steeds meer mensen zeiden, volgens mij is het gewoon rigged. Volgens mij heeft het hier gewoon met geld te maken, met omkopen te maken. En dan vooral natuurlijk alle allegations richting Argentinië. Die uiteindelijk dan weer niet gewonnen hebben. Dus ja, eigenlijk was het bij mij weer een beetje verzakt van, dat zijn gewoon conspiracy theories. Maar als dan nu zo'n nieuwsbericht naar buiten komt dat hij het wil gaan verkopen, vind ik het wel gelijk alweer een beetje een smet geven aan het nieuwe WK. Dus ik vind het wel heel jammer om dit te lezen. De UEFA, de Europese voetbalbond, die heeft ook al gereageerd. Die zegt, voetbal is niet te koop. Maar ja, daar denkt de FIFA dus anders over. We gaan het allemaal zien over 4 jaar. En als er weer nieuws is, dan hoor je het hier natuurlijk van mij. Laat ook even weten in de NPO Luister wat je ervan vindt. Henkie T

0: Sonic
1: equals Be Happy. Your city,

John F. Fraser hoorde je met B-Day Baddie op Phonics. En als je ook echt jarig bent, happy birthday natuurlijk. Ik heb een nieuwe aanwinst voor jouw playlist voor je. Want in Donna's Discovery hoor je een tune waar ik meteen van aanga vanaf het eerste moment dat ik het hoor. Dus jij hopelijk ook. Ik heb een tune van Tyla voor je klaarstaan en haar grootste hit. Die kennen we nou inmiddels wel. Ik moet zeggen, ik werd er ook een beetje gek van. Op TikTok zag ik ze ook heel de tijd on repeat. Maar gelukkig voor ons is er nieuwe muziek. Dus ik heb het hele album een paar keer geluisterd voor je gisteren. Zodat ik echt de parels eruit kan halen. A-Pop heet haar nieuwe album. En ze laat met haar nieuwe album A-Pop wel echt horen dat ze klaar is voor Next Steps. Ze is wat kwetsbaarder. Ze heeft het niet meer over dat je Chanel voor haar moet kopen. Maar over dat ze ook echt daadwerkelijk liefde wil. En die A in A-Pop zou zomaar voor Amapiano kunnen staan. Als je het mij vraagt. Want ze mixt dus echt pop, Amapiano en R&B tot één sound. Ik was echt helemaal enthousiast van het album. Eén tune sprong er voor mij het allermeest uit. Dus we vliegen even samen naar South Africa, off to Tyla. Met wel een beetje een gebroken hart, dat wel. Crazy of Me hoor je nu tijdens Donna's Discovery op Phonics.

0: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival.

0: 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Straks gaan we samen naar Congo met muziek van Move Joe. Pile ga je straks horen. Maar ook alvast de kwalificatievraag voor 5 voor Donna. In welk hip-hop collectief zaten Lil Kleine en Jonna Fraser? In welk hip-hop collectief zaten Lil Kleine en Jonna Fraser? Weet jij het antwoord? Drop het dan alvast in de NPO Luisterapp.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De aardbeving in Japan van gisteren heeft aan 13 mensen het leven gekost. De hulpdiensten zijn nog altijd met man en macht overlevenden aan het zoeken tussen het puin. Gisterochtend werd Japan getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Later was nog een naschok voelbaar die een kracht van 3,0 had. Correspondent Anoma van der Veren vertelt dat de reddingswerkers vooral bezig zijn bij een ingestort winkelcentrum.
5: Ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Er zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
4: In Brazilië is een Nederlander van 26 omgekomen bij een ongeluk met een boot. Tijdens een boottour langs watervallen op de grens tussen Brazilië en Argentinië ging het mis. De grote rubberen boot sloeg om, waarna de man van 26 is verdronken. Hij was aan boord voor een privé-tour met 5 andere Nederlanders en 2 bemanningsleden. De eerste Nederlandse bedrijven die onterecht Amerikaanse importheffingen hebben betaald, hebben hun geld teruggekregen, schrijft het FD. Philips kreeg 186 miljoen euro terug en ook kinderwagenmaker Bugaboo en verffabrikant Akzo Nobel hebben een deel van de betaalde heffingen weer op hun rekening staan. Andere bedrijven, zoals Heineken en Unilever, wachten nog op een beslissing. En Jan uit het Westland heeft flink wat geld ingezameld voor het goede doel. Tijdens de Tour de France stond hij verkleed als oranje sjeik langs de kant.
6: Ja, olé, olé, olé! Olé, olé, olé!
4: Elke keer als hij in beeld kwam, moest dat geld in het laadje brengen voor een goed doel, vertelde hij voor de start van de Tour.
6: Ik heb een kennis die zijn zoon zit in Dromië thuis. Dus ik denk, nou, ik kan mooi geld inzamelen. Toen dacht ik, ik kom op televisie. Dan 5 euro per keer. En dat gaat best. Dan moet je niet bij de start gaan staan, want er staan duizenden mensen. En dan hopen we dat we in beeld komen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
4: Nou, het was gelukt. Jan kwam regelmatig in beeld en dat leverde in totaal 3000 euro op voor een stichting voor jongeren met een beperking. Het weer, een tropische dag in Nederland. Veel zon, volop zomerhitte. Het wordt 32 graden in Friesland en 36 graden in Limburg.
3: Zomerhitte en nu ook een zomerhit. Move Joe hoor je nooit.

0: Serrano hoorde je op.
1: Phonics.
0: Donna. 24 uur in een vliegtuig zitten. Het is nu mogelijk voor het eerst. Maar wil je dat wel? Het is de langste vlucht die je kan nemen. Van Toulouse in Frankrijk naar Melbourne, Australië. En dat doe je dan in, nou inderdaad, 24 uur en 24 minuten. Super fijn als je erheen moet. Maar stel nou, er gebeurt iets heel raars aan boord. Dan moet je nog wel heel lang zitten. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga even op zoek naar crazy stories. Iets wat er ooit is gebeurd in een vliegtuig. En ik heb dus ergens een pagina gevonden waarin stewardessen hun raarste ervaringen delen. Nou, ik heb er voor jou 3 uitgepikt. En vooral de laatste. Ja, die is wel echt crazy. Die is echt crazy. Geloof mij, ik ben meteen genezen van dat je 24 uur wil gaan vliegen. Een stewardess bijvoorbeeld, die vertelde dat een ouder echtpaar tijdens de vlucht vieze blaadjes erbij pakt, om het zomaar even te zeggen, want misschien luisteren kinderen mee. En dat gewoon heel de vlucht lang lekker rustig aan het lezen was. Dus elke keer als zij met de drankjes voorbij liep of met het eten, dan zag ze ook, ja, poezen en geen huisdieren, zeg maar. Nog een verhaal. Iemand anders had een heel vies verhaal gedeeld. Namelijk dat iemand diarree kreeg. Oh. En het niet kon ophouden. Oh, ik had het niet. Oh. Dus die persoon die liet een heel spoor achter van de stoel naar het toilet. Had je een broodje pindakaas in je hand? Ik hoop het niet. Dan de laatste, die is echt crazy. Dus een stewardess die had een dode hond aangetroffen in het ruim. Ze zag ook nog een andere hond die erop leek. En die heeft ze dus verwisseld, omdat ze gewoon in de stress schoot van, ja, ik kan niet een dode hond naar deze persoon geven, dat gaat niet. Maar eenmaal aangekomen haalde de passagier de hond op en schreeuwde, oh mijn god, ze leeft, hoe dan? Bleek dat ze haar dode hond vervoerde om thuis te begraven.

0: door voor NAM.
1: Met Donna.
2: De kwalificatievraag om mij straks 5 woorden te laten raden in 30 seconden. Die gaat als volgt. In welk hip-hop collectief zaten Lil Kleine en Jonna Fraser? Ik weet dat je dit weet. In welk hip-hop collectief zaten Lil Kleine en Jonna Fraser? Drop dat antwoord in de NPO Luister-app voor 5 voor Donna. En eigenlijk zitten we ook een beetje in een battle met Nando, hè? Want ik wil wel.

0: voor Fernand.
1: Met Donna.
2: Ja, ja, kan jij mij namelijk 5 woorden laten raden in 30 seconden. De pressure is on, want ik wil er ook voor zorgen dat ik dit spel beter doe dan Nando. Ja, sorry, daar ben je een soort van kleine zus en grote broer voor. Ik wil gewoon dat dit heel goed gaat vandaag. Dus Sunny, welke 2 kandidaten hebben we vandaag?
3: Ja, we hebben vanmorgen Mike en Tarzan.
2: Mike en Tarzan, hallo daar.
4: Hallo.
2: Hey, good morning, good morning. Alvast de kwalificatievraag, want in welk hip-hop collectief zaten Lil Kleine en Jonna Fraser, Mike?
4: New Wave.
2: Dat is helemaal goed. Oké, in ieder geval mag je meespelen. Dat is wel fijn om te weten. Even voor de duidelijkheid, want misschien denk je als je heel aandachtig luistert van gisteren had toch Lucas gewonnen en niet Tarzan. Ze maakt een fout. Nou, Lucas die neemt niet op, dus dan gaan we gewoon naar de runner-up, naar Tarzan. Dus je hebt geluk, Tarzan.
4: Ja, blijkbaar ja.
2: Mike, we gaan met jou beginnen. Are you ready?
4: Yep.
2: Let's go. 3, 2, 1. Go!
4: De afkorting voor het gevoel dat iedereen een leuk feestje heeft en jij niet.
2: FOMO.
4: Ja, geen. Je doet het aan naar het strand.
2: Bikini.
4: Geen schoenen.
2: Slippers.
4: Bijna.
2: Sandalen.
4: Nee, nog verder.
2: Sandalen, slippers, je doet het aan, naar het strand?
4: Okay,
2: doe maar iets anders.
4: Merk met 3 strepen.
2: Adidas.
4: Ja, je gebruikt om thee te maken.
2: Waterkoker!
4: Ja.
3: Net buiten de tijd.
2: Wat was die met je doet het aan naar het strand?
4: Teenslippers.
3: Teenslippers.
2: Ja, maar ik zei slippers. Kom op.
3: Ja, maar het zijn teenslippers.
2: Ja, maar slippers is een ander woord voor teenslipper.
3: Heb je een punt? Maar,
4: ik ben het helemaal met je eens.
2: Ja, de strijdrechter is streng, man.
3: Nee, weet je wat? Ik vind het goed. Dan maken we er 3
2: yes,
3: van. We maken 3 punten van.
2: Ah, gelukkig. 3 punten. Oké. Nou, Tarzan, het is jouw beurt.
4: Yes, let's go.
2: Go, Tarzan.
4: Oké, het is een kledingmerk en de slogan is Just Do It.
2: Nike.
4: Yes. Het is een soort slipper, maar met gaten erin.
2: Crocs.
4: Maar... Yes, zeker, zeker. You only... Nee, dat mag ik niet zeggen. Het is iemand van New Wave. Ja, ze zeggen misschien
2: Jonah
4: grote.
2: Sam, Lil Kleine, Ronnie.
4: Oh. Yes. Oh, net binnen tijd.
2: Zat er nog bij?
3: Oh, die zit er net bij.
2: Echt? Zat er nog? Ja. Wauw.
3: Heel goed gedaan. Lil Kleine maakt ook 3.
2: Oké, maakt ook 3. Oeh, dat is het tijd voor de benaderingsvraag. En ja, Quizmaster, ik kijk jou weer aan. Want je bent wel een beetje streng vandaag. Maar jij mag hem stellen. En je hebt hem ook al gesteld, hè?
3: Ik heb hem van tevoren al gesteld. Dus de antwoorden heb ik al. De benaderingsvraag vandaag is... Hoe lang duurt de treinreis van Groningen naar Vlissingen vandaag? Dus eigenlijk van het noordelijkste puntje van Nederland naar zuidelijk.
2: Oké.
3: Mike, die zei 2 uur. En Tarzan, jij zei 5 uur. Dus er zit best verschil in.
2: Ja.
3: Maar ja, wie zit er het dichtst bij? De treinreis vandaag van Groningen naar Vlissingen is 4 uur en 32 minuten. Dus Tarzan is de winnaar.
2: Hoi, yo! 5 voor Donna. 5 voor Donna. 5 voor Donna. 5 voor Donna. Lekker gedaan. Thanks voor het meespelen. En Tarzan, jou horen we morgen weer.
4: Ja, tot morgen. Hey, het is

0: spelen zou gewoon onbezorgd moeten zijn natuurlijk. Maar dat is niet altijd zo. Een jaar geleden werd een meisje tijdens het buitenspelen betast door een man in Rotterdam. En de Dolomina's die komen in actie. En daar willen ze aandacht vragen voor iets wat volgens hem vanzelfsprekend zou moeten zijn. Dat ieder kind veilig buiten kan spelen. Dus ik bel met Joyce Alves dos Santos van de Dolomina's. Joyce, goedemorgen. Goed je te spreken.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat baart jullie op dit moment de meeste zorgen als het gaat om de veiligheid van kinderen eigenlijk?
1: Als je bijvoorbeeld kijkt, je hebt jaarlijks komt de Internationale Kids Rights Index uit. En daarop zie je ook gewoon duidelijk dat Nederland eigenlijk in 4 jaar tijd van een plek in de top 10 naar plek 22 is gezakt.
0: Wow.
1: Dat laat wel een duidelijk beeld zien dat het in Nederland de veiligheid van kinderen achteruit gaat.
0: En is er in zo'n index ook te zien waar dat door komt? Bijvoorbeeld dat ze zo gezakt zijn of dat we zo gezakt zijn?
1: Ja, dat kan je in zo'n index ook zien. En wat voor Nederland geldt is dat we voornamelijk de oorzaken daarvan door aanhoudende stijging van obesitas onder kinderen en een stijgende kindersterfte. Maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook zaken die Nederland niet wist te verbeteren, zoals armoede onder kinderen, materiaal van seksueel misbruik van kinderen op internet, de kwaliteit van jeugdzorg en het gebrek aan prioritering van de rechten van kinderen in beleid en besluitvorming over asiel en migratie. Dus dat zijn best wel wat punten waar we in Nederland dus op achteruit zakken. Wat nooit geen positieve nieuws is natuurlijk.
0: Nee, en het is ook een hele flinke daling. Er moet ook veel gebeuren. Maar even volgens jullie komen natuurlijk in actie. Wat moet er volgens jullie veranderen zodat kinderen eigenlijk gewoon weer lekker buiten kunnen spelen zonder dat er zorgen zijn?
1: Ja, ik denk dat het best wel lastig is, want er is natuurlijk geen één maatregel of een snelle oplossing of zo waarmee het geweld tegen kinderen verdwijnt. Maar ik denk dat we bijvoorbeeld als samenleving ook gewoon wel weer wat alerter mogen zijn. We kennen allemaal de uitspraak van it takes a village to raise a child.
0: Ja.
1: Ik denk ook wel dat er in sommige gevallen ook wel eens weggekeken wordt uit ongemak of je niet willen bemoeien met andermans zaken. En ik denk dat de veiligheid van een kind altijd zwaarder moet wegen dan de angst om je ergens mee te bemoeien. En dat geldt ook voor de openbare ruimte. Dat veiligheid van kinderen in de openbare ruimte, dat vraagt niet alleen wat van de ouders, maar van de gehele samenleving. En als de samenleving dan inderdaad wel opstaat voor kinderen en wel signalen afgeeft, dan is het aan het systeem om die signalen ook goed op te pakken. Want dat hoor je natuurlijk ook nog wel eens vaker, dat mensen wel hebben gemeld en signalen hebben gegeven. En dat er dan eigenlijk niks mee is gedaan of dat blijft liggen. Dus vandaar één simpele oplossing is er niet. Ik denk dat dat iets is, we zullen als gehele samenleving, en daar vallen wij als burgers, maar ook organisaties en de systemen vallen daar allemaal onder, om kinderen beter te beschermen.
0: Het is eigenlijk een aaneenschakeling eigenlijk van instanties, de overheid, maar dus ook wij als samenleving. Even voor mensen die het moeilijk vinden om dit soort onderwerpen eigenlijk bespreekbaar te maken. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Ja, ik denk toch wel wat ik net ook zei, dat de bescherming, de veiligheid van kinderen gewoon eigenlijk altijd zwaarder zou moeten wegen dan de angst om je ergens mee te bemoeien of de angst dat je het misschien toch niet goed hebt gezien. Want dat houdt mensen vaak tegen om toch te melden. Of je hoeft ook niet altijd direct te melden. Je zou natuurlijk ook zelf kunnen checken, aan de deur gaan van gaat alles goed? De kans dat je dan geen eerlijk antwoord krijgt, dat is er altijd wel. Maar
0: daar kun je dan ook extra scherp in blijven eigenlijk. Dus blijf goed om je heen kijken, blijf de signalen oppikken. En zo kunnen we samen, ik vond het heel mooi wat je zei, it takes a village. Dus Joyce, ontzettend bedankt. Ik hoop enorm dat we voor verandering kunnen zorgen. Dankjewel voor je tijd.

pas op van niks. Maar toch is het lekker als je in de auto zit, op de fiets, in de metro, in de tram. En als je ineens iets hoort waarvan je denkt, hé, maar deze ken ik nog niet. Laat me even Shazam erbij halen. Het is tijd voor Donna's Discovery. Hierin geef ik jou een tune die je dus of nog niet kent, of misschien weer eventjes hoort alsof het helemaal nieuws is. Ik moet zeggen, toen ik als een klein meisje naar Nickelodeon zat te kijken, had ik niet per se verwacht dat ik jaren later naar smooth R&B van deze nerd zat te kijken. Liam Thomas heb ik het over. Je kan hem kennen van Victorious. Daar speelde hij Andre Harris. Niet per se the bad boy of the good looking guy uit de serie, maar hij heeft zichzelf helemaal

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Trek je niets echt lekkers? Ga naar Roeperam bij

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: Quali.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
0: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, alle ProPlant aardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
2: Straks muziek van Distinct en Morat en ook Tropica A en Jane Lauren door je speakers. Zometeen ook tijd natuurlijk voor Dating Dilemma. Nou, deze keer gaat het over iemand die keihard werkt aan zijn doel, maar waarbij het eigenlijk niet helemaal lukt. Ja, wat doe je dan daarmee? Daar gaan we het zo verder over hebben, maar nu eerst de headlines van NOS op 3.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
4: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
3: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saudi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
5: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dooi is usus.
6: Pardon?
5: De dag is van ons vandaag.
3: We worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.

0: Kesha in de NPO Luister-app. Ik heb hier een heel duidelijke mening over, dus ik ben benieuwd of die van jou hetzelfde is. En anders mag je natuurlijk ook gewoon door laten komen. Graag zelfs. Ze zegt, hey Donna, ik zit met iets waar ik niet helemaal uitkom. Ik ben aan het daten met een jongen die maar één doel heeft. Artiest worden en bekend worden. Hij steekt er echt al zijn tijd en energie in. Hij maakt muziek, is constant bezig met content maken, gaat de studio in en gelooft er heilig in dat het gaat lukken. Alleen, na al die tijd komt het eigenlijk nog steeds niet echt van de grond. Ik vind het mooi dat hij een droom heeft. Ik wil hem ook wel echt steunen. Maar soms vraag ik me ook af of iemand niet gewoon realistisch moet zijn. Moet ik hem nou blijven aanmoedigen om zijn droom na te jagen? Of moet ik eigenlijk gewoon zeggen, het is tijd om iets anders te gaan doen? Kijk, if you ask me, ik vind als iemand zo hard een doel heeft, zo erg bezig is om daar alles op alles in te zetten, en jij wil hem eigenlijk nu al niet meer supporten, ja, dan laat die jongen alsjeblieft met rust en laat hem los. Vind ik echt. Ik vind dat je eigenlijk gewoon unsupported bent. Sorry Alicia, ik denk eigenlijk dat jij dus niet in hem gelooft. Ja, moet je dan wel samen met hem zijn? Het is misschien even hard. Ik zie Sunny al naar me kijken van, nou...
1: Ja.
0: Maar je moet hem toch gewoon steunen. Ik bedoel, hij stopt er al zijn tijd en energie in, zegt hij.
1: Ik vind het echt een lastig dilemma.
0: Waarom?
1: Want ik zit een beetje aan beide te denken. Want inderdaad, iedereen die leert je dat je gewoon moet gaan voor je doelen. En blijven doorgaan, blijven dromen. En daar ben ik het volledig mee eens.
0: Maar, er komt een maar aan.
1: Maar wees wel altijd realistisch.
0: Nee, want... maar waarom? Nee. Waarom realistisch zijn? Want realistisch is meestal wat realistisch is voor een ander. Dus dat een ander zegt, nee, het kan niet, nee, je kan het niet, nee, het is te lastig, het is te moeilijk. Ja, maar misschien is het voor hem wel realistisch.
1: Ja, maar ik denk dat Alicia voornamelijk zoekt naar zekerheid. Lees ik hier een beetje eruit. Want ja, oké, je zit nog in de datingfase, alles kan nog gebeuren. Maar stel, het wordt wat en hij heeft alles achtergelaten, ook zijn werk, et cetera, dat weet ik niet. Maar hij focust zich te veel op de muziek en uiteindelijk is die 50... Is hij nog bezig met zijn muziek? Lukt het nog steeds niet, maar echt een toekomst bouwen gebeurt niet.
0: Nee, maar dan kan je samen meewerken aan die toekomst. En niet al zeggen als hij weer een nieuw nummer maakt, nou, het gaat niks worden met jou. Ja, dat is toch...
1: Nee, dat moet je ook niet zeggen. Maar je moet wel realistisch blijven dat als het heel lang niet werkt, dan komt er uiteindelijk een punt in je leven waarvan je moet zeggen, misschien tijd voor iets anders.
0: Ja, ben ik het echt niet mee eens. Nee, ben ik het echt niet mee eens. Want wie weet heb je net wel voor die hit gezegd, doe maar iets anders. Dus ik ben het er niet mee eens, maar weet je, laat jezelf even horen in de NPO Luister-app. Zou jij je partner blijven steunen? Of zou je eerlijk zeggen dat het tijd is om een andere weg in te slaan? Laat het even weten in de NPO Luister-app. We hebben het er zo verder over.

0: nooit goed, hoor je op Phoenix.
1: Dating. Dilemma.
0: Nou, nooit goed. Soms kan het ineens helemaal goed gaan. En daar gaat ook een beetje het datingdilemma over van vandaag. Even kort nog, ik kreeg een berichtje binnen van Alicia. En haar partner die is bezig om bekend te worden. Of dat is in ieder geval zijn ambitie. Hij maakt de hele dagen muziek. Is constant bezig met content maken. Gaat de studio in. Gelooft erin dat het gaat lukken. Maar ja, zij twijfelt een beetje. Hoe lang moet ik die man nog blijven steunen? Als hij nog steeds geen hits heeft en het niet van de grond komt. Nou, mijn mening is heel duidelijk. Ik vind dat ze hem of moet steunen. Of beter naar iemand anders kan gaan. Want als jij je partner al niet support, hoe verwacht je dan dat de rest van de wereld het gaat doen? Maar dit zeg jij in de NPO Luister-app. Men, die zegt: André Hazes had er in 1982 een nummer over geschreven. Zij gelooft in mij. Nou, precies. Die energie hebben we een beetje nodig. Elvita die zegt: ik zou mijn partner gewoon blijven steunen, want ik droom zelf ook groot en er bestaat geen realistisch, want voor iedereen is iets anders weer realistisch. Nou, precies. Maar ook Fatima die stuurde iets in de NPO Luister-app. Goedemorgen Fatima, hoe denk jij daarover?
2: Goedemorgen. Ik denk erover, je moet elkaar steunen of je moet uit elkaar steunen.
0: Ja.
2: En zij is eigenlijk al heel open over haar relatie. Dus ik vind dat je hem moet laten, want ik denk dat hij ook een beetje haar energie verwacht om te groeien. En als zij die kan leveren, dan moet je verder zoeken.
0: Ja, dan switch, dan tijd voor iemand anders. Maar zit er ook
2: een soort van... Ja, maar als hij dat niet doorheeft,
0: ja,
2: dat is ook lastig voor hem. Als zij er zo in staat, dan moet ze wel eerlijk zijn.
0: Ja, dan elke keer als ze iets laat zien, dan zie je haar al kijken van wanneer ga je nou eens een keer werken, bij wijze van spreken.
2: Ik denk dat hij daar ook wel wat uithaalt, hè? Hoe zij erbij staat. Of ze wel zin geeft, of dat ze realistisch kijkt, of dat ze hem steunt. Ik denk dat hij daar ook wel wat uithaalt. En als zij er zo bij zit, dan wordt hij ook niet echt gemotiveerd om door te groeien. Dus als hij een doel heeft en je staat er niet achter, ga er vooral niet naar staan. Zo is mijn reactie. Dat is eigenlijk mijn mening in dit verhaal.
0: Ik hoor je helemaal. Vind je dat er een bepaalde deadline aan zit, Fatima? Dus dat er misschien wel een bepaalde tijd is?
2: Nee hoor, want zij zit er mee.
0: Ja, het is eigenlijk haar probleem.
2: Ja.
0: Ja, het is haar probleem. Ik hoor je helemaal.
2: Dat iemand zijn doel niet gaan laten verdrinken omdat jij ergens mee zit. Als jij het niet ziet zitten, dan vertrek je gewoon. Ga je weg.
0: En precies dat is wat ik probeerde te zeggen. Het is misschien niet realistisch voor haar. Ik wil niet zeggen dat het voor hem niet realistisch is. Fatima, dank je wel. Als jij er nou ook iets over te zeggen hebt, drop het even in de NPO Luister-app. Moet ze hem blijven steunen of moet ze realistisch zijn?

0: je hoorde je met Rihanna. Ik hoop dat zijn partner hem steunt in alle muziek die hij maakt.
1: Funny.
0: Donna. We zitten midden in Dating Dilemma. Er is namelijk een dilemma van Alicia. Want haar partner die maakt muziek, zet alles op alles om bekend te worden. Maar het wil maar niet van de grond komen. Dus ze zit met haar handen in het haar. Moet ze nou hem blijven aanmoedigen om zijn droom na te jagen? Of is het nou eerlijker om te zeggen, het is tijd om iets anders te gaan doen? Dus jouw mening vroeg ik in de NPO Luister-app. Jen die zegt, team Donna all the way. Mijn vriend en ik hebben een afspraak. Elke 5 jaar gaat één van ons de droom chasen van dat moment. En we geven elkaar 5 jaar om het waar te maken. En switchen van rol om de 5 jaar. Geen judgment, geen gedoe. Die afspraak hebben we gemaakt toen we begonnen te daten. Bijna 15 jaar geleden en tot op de dag van vandaag werkt het. Wauw, that partnership. Bibi die laat ook van zich horen. Bibi, goedemorgen.
2: Ik zou mijn partner wel steunen. Op een voorwaarde. Dus dat betekent dat ik niet in mijn eentje alle rekeningen betaal. Ik bedoel, als jou als muziek maken helemaal niks oplevert en jij kan de huur niet betalen, is het tijd voor iets anders. Ik zeg niet dat je moet stoppen met muziek. Je mag het daarnaast blijven doen, maar de rekeningen moeten wel betaald worden. Ik ga niet voor alles in mijn eentje opdraaien.
0: Je mag zingen in de keuken terwijl je afwast ergens in een restaurant. Nou, Gino die heeft er toch wel een andere mening over. Gino, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Good morning. Wat zeg jij ervan?
3: Nou ja, ik hoor je volledig in eerste instantie. Maar wij hebben natuurlijk de muziek ook niet gehoord.
0: Mm-hmm.
3: En als zij nu al aan hem begint te twijfelen, dan is het misschien ook niet zo best. Dus is het dan waard om die droom te blijven pushen?
0: Maar weet je wat het is? Kijk, sommige muziek is ook gewoon niet voor iedereen. Dus dat zij het niet goed vindt, wil niet per se zeggen dat er geen markt voor is. Of dat hij misschien ook niet kan ontwikkelen. Hè? Als ze nu al bij de eerste tune of de derde tune zegt van, het zit er niet in voor jou. Ja, het lijkt me ook niet dat iemand daar beter van wordt, toch?
3: Ja, heb je ook. Maar ik blijf erbij. We hebben de muziek niet gehoord. Dus het is een beetje lastig voor ons om dan te zeggen van, ja, je moet hem blijven volgen. Ja. Lastig.
0: Stel, wat zou jij doen als jouw partner of jouw date, als die aankomt met een hele mixtape, heeft van alles ingezongen, zegt, nou Gino, wat vind jij ervan? En je denkt echt van, hey, dit is whack. Hoe zou jij ermee omgaan dan? Wat zou jij doen?
3: Eerlijkheid duurt het langst, zeg ik altijd. Dus ik zou het gewoon eerlijk zeggen, misschien is er ergens wel ruimte voor verbetering, maar als het er niet is, is het er niet.
0: Maar denk je dat het goed zou zijn voor de relatie? Dat denk ik niet hoor.
3: Nee, ja, dat is wat het is dan op dat moment. Dan mag het niet zo zijn.
0: Ja, oké. Liever dat dan dat iemand zichzelf verschut zet met slechte muziek.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja, eerlijkheid duurt het langst. Nou ja, ik hou toch liever van blijven supporten. Maar ik hoor Bibi ook wel van, er moet wel geld op tafel komen. Dan maar met iets anders.
3: Ja, einde van de dag wel, ja.
0: Gino, dankjewel voor jouw mening. Sowieso heel erg bedankt, want we hebben heel veel appjes binnengekregen. Als je nog iets erover kwijt moet, drop het gewoon in de NPO Luister-app. Ga ik daarop reageren. Will Smith, hoor je nu op Funnix. It is Getting Jiggy With It.

0: Narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Nou, je mag heel iets anders sturen. In de NPO Luister-app namelijk het antwoord op de kwalificatievraag voor de moordende minuut. Komt ie aan, goed luisteren. Welke artiest bracht de hit Blinding Lights uit? Dus welke artiest bracht de hit Blinding Lights uit? Het antwoord op die vraag stuur je in de NPO Luister-app. En ik denk als je vaker luistert, dat je ook kan raden wat je gaat winnen. En ik weet dat je dat wil hebben. Vooral in de zomer. Je hebt het vast nodig om warme voeten te hebben. Welke artiest bracht de hit Blinding Lights uit? Drop het antwoord in de NPO Luister-app.

0: Dave and Tams, Rain Dance Radio.
1: Funny.
2: Donna.
0: Inderdaad, en het is tijd voor de moordende minuut. Want ik heb hier paarse sokken liggen die ik heel graag weg wil geven. Niet omdat ik er vanaf wil hoor, want ik vind ze hartstikke leuk die sokken. Maar ik geef ze natuurlijk liever aan jou. En Chivaro die dacht, weet je wat, dat kan ik wel handelen Donna. Dus Chivaro, good morning.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen, volgens mij ben jij ook aangemoedigd om mee te doen, toch?
3: Ja, ja, zeker, zeker. Ik dacht een keer, ik moet het echt pakken een keer, weet je wat, niet worden.
0: Ik doe gewoon een keer mee. En was er dan ook iemand die zei van, ik vind ook dat je mee moet doen?
3: Ja, precies. Ja toch? Ja, zeker. Mijn vrouw sowieso.
0: Leuk.
3: Dus echt moet je echt doen een keer.
0: Superleuk. Zit ze ook mee te luisteren nu of zit ze naast je en zit ze te duimen dat je gaat winnen?
3: Nou, ik hoop het, want ze luistert elke ochtend naar Phonics, dus ik hoop het.
0: Leuk. Doe even een shout-out naar je vrouwtje, dat is leuk.
3: Nou, shout-out naar Jantine, mevrouw, we love you.
0: Ah, zo lief. Nou, ik hoop dat je wint, dan kunnen jullie die paarse sokken delen. Ben je er klaar voor?
3: Yes, gaan we doen. Yes.
0: Let's go.
2: De moordende minuut.
0: Welke artiest bracht de hit Blinding Lights uit?
3: The Weeknd.
0: Welke planeet staat het dichtst bij de zon?
3: Oei, dat is Mars.
0: Hoeveel minuten zitten er in 1,5 uur?
3: Even kijken, 90 minuten.
0: Hoeveel zijden heeft een zeshoek?
3: Hoeveel zijden? Oei.
0: Een zeshoek.
3: Ja, dat weet ik. 12?
0: Welke Nederlandse stad staat bekend om de Domtoren?
3: Geen idee, joh. Next.
0: Welke app heeft als logo een wit muzieknootje op een zwarte achtergrond?
3: TikTok.
0: Oh, wat goed, sorry. Hoeveel is 12 keer 8?
3: 12 keer 8 is, die weet ik, man. Oei.
0: Zeg
3: nee,
0: het.
3: Next.
0: Wat is de hoofdstad van België?
3: De Antwerpen.
0: Welke kleur krijg je? Oh.
3: Ah,
0: kom. Oh, Chivaro. Ja, je zat nog met je vrouw in je hoofd, zeker? Je was helemaal afgeleid.
3: Ja, dat zeker, ja. Dat zeker, ja.
0: Even kijken hoeveel je er goed hebt. Wat zegt je gevoel?
3: Ja, ik denk het helemaal niet. Echt, ja. Ik weet het niet.
0: Oké, we gaan even tellen, ja?
3: Ja.

0: jammer.
1: Zeer goed. Sorry, man.
0: Jammer.
1: Sorry,
0: man.
1: Helaas, het zit er niet in, maar het was wel hartstikke gezellig. Dus thanks dat je meedeed. Thanks dat je meedeed.
0: Dankjewel.
1: Nou, dat betekent dat de lijnen openstaan. Dus bel naar mij. 0909-3869-3869. Bel naar mij. 0909-3869-3869. Hallo, is daar een kaper op de kust?
2: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, zeg het maar. Ik wacht op een antwoord.
2: Hoofdstad van België, Brussel.
1: Hoorde ik daar Brussel?
2: Ja,

0: gedaan. Aan wie de eer? Hoe heet deze beste kaper?
1: Amer.
0: Amer. Gefeliciteerd, goed gedaan. Andere vragen die je nog had kunnen beantwoorden was... welke planeet staat het dichtst bij de zon? Was Mercurius. Hoeveel zijden heeft een zeshoek? Zes. Welke Nederlandse stad staat bekend om de Domtoren? Utrecht. Hoeveel is 12 keer 8? 96. En inderdaad, die hoofdstad van België was Brussel. Maar je hebt het hartstikke goed gedaan. Die sokken die komen jouw kant op. En ik wens je nog een hele fijne dag natuurlijk.
1: Dankjewel.

0: Beats by Esco.
1: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslip, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen pijn ook. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het tuintje in mijn hart, op zijn minst mijn roos.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeper.

0: altijd goed.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: anders doet.
1: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Miguel Keitel staat weer te springen om een nieuwe mix voor je te draaien. Maar je krijgt eerst de headlines van NOS op 3.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
4: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En wij willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
3: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
5: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
3: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.

We zitten midden in dating dilemma. Er is namelijk een dilemma van Alicia, want haar partner die maakt muziek, zet alles op alles om bekend te worden, maar het wil maar niet van de grond komen. Dus ze zit met haar handen in het haar. Moet ze nou hem blijven aanmoedigen om zijn droom na te jagen? Of is het nou eerlijker om te zeggen, het is tijd om iets anders te gaan doen? Dus jouw mening vroeg ik in de NPO Luister-app. Jen die zegt, team Donna all the way. Mijn vriend en ik hebben een afspraak. Elke 5 jaar gaat één van ons de droom chasen van dat moment. En we geven elkaar 5 jaar om het waar te maken. En switchen van rol om de 5 jaar. Geen judgment, geen

0: Bibi die laat ook van zich horen. Bibi, goedemorgen.
1: Ik zou mijn partner wel steunen. Op een voorwaarde. Dus dat betekent dat ik niet in mijn eentje alle rekeningen betaal. Ik bedoel, als jou als muziek maken helemaal niks oplevert en jij kan de huur niet betalen, is het tijd voor iets anders. Ik zeg niet dat je moet stoppen met muziek. Je mag het ernaast blijven doen, maar de rekeningen moeten wel betaald worden. Ik ga niet voor alles in mijn eentje opdraaien.
0: Je mag zingen in de keuken terwijl je afwast ergens in een restaurant. Nou, Gino die heeft er toch wel een andere mening over. Gino, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Good morning. Wat zeg jij ervan?
2: Nou ja, ik hoor je volledig in eerste instantie. Maar wij hebben natuurlijk de muziek ook niet gehoord.
0: Mm-hmm.
2: En als zij nu al aan hem begint te twijfelen, dan is het misschien ook niet zo best. Dus is het dan waard om die droom te blijven pushen?
0: Maar weet je wat het is? Kijk, sommige muziek is ook gewoon niet voor iedereen. Dus dat zij het niet goed vindt, wil niet per se zeggen dat er geen markt voor is. Of dat hij misschien ook niet kan ontwikkelen. Hè? Als ze nu al bij de eerste tune of de derde tune zegt van het zit er niet in voor jou. Ja, het lijkt me ook niet dat iemand daar beter van wordt, toch?
2: Ja, heb je ook... Maar ik blijf erbij. We hebben de muziek niet gehoord. Dus het is een beetje lastig voor ons om dan te zeggen van ja, je moet hem blijven volgen. Ja, lastig.
0: Stel, wat zou jij doen als jouw partner of jouw date, als die aankomt met een hele mixtape, heeft van alles ingezongen, zegt, nou Gino, wat vind jij ervan? En je denkt echt van, hey, dit is whack. Hoe zou jij ermee omgaan dan? Wat zou jij doen?
2: Eerlijkheid duurt het langs, zeg ik altijd. Dus ik zou het gewoon eerlijk zeggen, misschien is er ergens wel ruimte voor verbetering, maar als het er niet is, is het er niet.
0: Maar denk je dat het goed zou zijn voor de relatie? Dat denk ik niet hoor.
2: Nee, ja, dat is wat het is dan op dat moment. Dan mag het niet zo zijn.
0: Ja, oké. Liever dat dan dat iemand zichzelf voor schut zet met slechte muziek.
2: Ja, eigenlijk wel.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl. Trek in

0: altijd goed.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/hofplein.

0: Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Het gebeurde rond een uur of drie in de wijk Slotermeer. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij geraakt aan zijn been. De jongen was nog wel bij kennis en gaf in het ziekenhuis een beschrijving van de dader. Hij zegt dat hij werd beschoten door een man met een snor, sikje of baardje in een grijze jas met capuchon. En dat die man daarna wegrende. De politie heeft nog niemand opgepakt en zoekt naar getuigen. In Gelderland is een grote brand geweest in een zorgcentrum waar jongeren met autisme wonen. Hoe die is ontstaan is nog onduidelijk. Eén iemand is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren in een tentje zijn uit voorzorg naar een andere plek gebracht, zegt de veiligheidsregio.
1: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: De brand is inmiddels uit, maar het gebied is nog niet vrijgegeven vanwege die asbest. Ja, en als je al helemaal van de leg was door de hydration breaks op het WK, die drinkpauzes die stiekem gewoon reclameblokken waren, en dan word je al helemaal niet blij van de nieuwste plannen van FIFA-baas Infantino. Gianni wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. Beleggers kunnen dan aandelen kopen. En dat betekent meer geld voor FIFA, maar ook veel macht voor die aandeelhouders. En er zijn veel mensen boos over, zoals de nieuwe Britse premier Andy Burnham. Hij postte dit op Insta.
2: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell. Football belongs to the supporters. It always has and it always will.
0: De Europese voetbalbond UEFA is ook boos en zegt dat het niet aan de FIFA is om het WK te verkopen. Het weer, een tropisch dagje, volop zomerhitte vandaag. Door 32 graden in Friesland en 36 graden in Limburg.
3: Een hele goede morgen. Je bent ingetuned bij Rewind. Zometeen hoor je Russian door je speakers. Maar eerst Roddy Ricch met The Box.

0: Een hele goede morgen. Je girl is weer back. Ik ben helemaal herrezen uit de dood. Je gaat het niet geloven. Maar zelfs met dit weer, zelfs met deze temperaturen, kan je ziek worden. Dus als je denkt, Imani, wat is deze vanille check fabriekstem van jou? Dan weet je, het komt omdat ik nog een beetje ziek ben. Maar je girl is gewoon weer helemaal back om die positive vibes door je speakers heen te brengen. En ik hoop dat je het een beetje uithoudt op werk, want het is vandaag weer een hittegolf. Misschien is het omdat ik weer buiten ben. Nee, grapje. Het is weer 32 graden vandaag. Het gaat weer alle kanten op die temperaturen hier in Nederland. Maar ja, we gaan er lekker van genieten. En weet je, ik dacht sinds 2026 helemaal het nieuwe 2016 is, gaan we zo meteen precies terug naar dat jaar met Lil Kleine. Je hoort hem nu hier tijdens Rewind met Goud.
1: Simon met Lonnie, a.k.a. Rabenga. Simon met King Chavez en Jack Shirek.

0: Mashup.
1: Ja, twee tunes gemixt tot één tijdens de Morning Mashup. En alleen jij kan raden om welke twee tunes het gaat. Nou, zometeen kan je het droppen in de NPO Luister app. En belangrijk, time is of essence. Je weet toch, we zijn op een door. En ben jij de eerste die dan dus het juiste antwoord stuurt? Dan ga je dus naar huis met een Funix prijs. Nou, are you ready? Want ik heb hem hier helemaal.

jij welke twee tunes je hoorde? Pak dan even snel die NPO luister-app erbij. En laat het me even weten.

het spelletje wat je normaal natuurlijk met Quincy dagelijks speelt. Nou, en ik heb weer twee heerlijke tunes uit de Funnies Bibliotheek samengemixt in één. En het is dus aan jou om te raden welke twee tunes je hoort. Nou, er zijn een hoop reacties binnengekomen, maar voordat we daar naartoe gaan, dacht ik, weet je, ik laat hem je nog even één keertje horen.

0: Up.
1: Ja, en ik kreeg dus heel wat reacties binnen in de NPO Luister-app. Eentje kreeg ik hier binnen van Sander. Die zei Noah No met One Dance. Dat is helaas niet goed. Ik kreeg er wel eentje binnen van Alex. Die zei Damage met een tune van Justin Timberlake. Nee, dat klopt ook niet helemaal. Het juiste antwoord, die kwam van Quincy. Die zei namelijk Noah Lang Waka met Hotline Bling.

al die Drake tunes. Het lijkt ook allemaal uiteindelijk op elkaar. Maar Quincy ging er uiteindelijk met het juiste antwoord vandoor. Hotline Bling en Noah No met Waka door je speakers. En ik dacht, weet je, sinds we toch helemaal lekker in die throwback vibe zitten, laten we ook gewoon even teruggaan naar de tijd dat iedereen uit zijn auto aan het springen was. En dat dansje doen. Weet je nog?

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: altijd goed.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: Dit was vannacht in Rotterdam. Arrestatieteams zijn daar en in Eindhoven en Alkmaar woningen binnengevallen in een onderzoek naar terrorisme. Er zijn 3 jonge verdachten opgepakt van 16 tot 19 jaar oud. In de Rotterdamse wijk Overschie werd iemand geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven bliezen agenten een voordeur op. De verdachte die daar is gearresteerd werd 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In Brazilië is een Nederlander van 26 omgekomen bij een ongeluk met een boot. Tijdens een boottoer langs watervallen op de grens tussen Brazilië en Argentinië ging het mis. De grote rubberboot sloeg om, waarna de man van 26 is verdronken. Hij was aan boord voor een privétoer met 5 andere Nederlanders en 2 bemanningsleden. De bosbranden in Frankrijk lijken zich niet meer uit te breiden. Vooral de grote brand bij Bordeaux lijkt niet groter te worden. Op andere plekken in Frankrijk zijn wel nieuwe brandhaarden ontstaan. En vandaag bepaalt de rechter of de carnavalskraker van de kapotte kachels op Spotify mag blijven staan.
1: De zaak gaat eigenlijk om het nummer dus van ABBA, Take a Chance on Me.
0: Ja, want met die plaat gingen de kapotte kachels aan de haal. Ze maakten er dit van. Think I'm

0: Ja, deze advocaat is expert in entertainmentrecht en denkt dat de kapotte kachels vandaag slecht nieuws krijgen.
1: Het is geen cover, het is echt een bewerking waarbij dus de muziek is veranderd, de melodie wel is gebruikt, maar eigenlijk puur een andere tekst is geschreven. En men weet eigenlijk ook van ABBA dat ze eigenlijk bijna nooit toestemming geven voor niet voor het gebruik van bewerkingen, maar ook niet voor samples enzovoort.
0: Het weer, het wordt weer heet vandaag. Vooral in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Daar is code geel van kracht. Het wordt bijna overal boven de 30 graden. Met in het binnenland temperaturen tot 36 graden.
2: Imani, een hele goede morgen. Je bent ingetuned bij Rewind. Zometeen hoor je Jo Silvio en Jan Felix. Maar eerst Chipsen door je speaker.

was geworden. Maar ik geniet er helemaal van, want daar is de zomer voor. En eindelijk hebben we ook eventjes een zomer met goede temperaturen. En wat natuurlijk ook heerlijk is om te doen met lekker weer, is lekker cruisen. Gewoon lekker cruisen, dakje open, jeet toch? Lekker je haren los door de wind. En de volgende artiest die ik ga draaien, die gaat dat zeker ook aankomende tijd doen. Ik zag namelijk op TikTok voorbij komen dat ze, ja, ik denk dit weekend haar rijbewijs heeft gehaald. Dus als het voor haar nu geen Pretty Girl Summer meer gaat worden, dan weet ik het ook niet. Je hoort nu Jay Lauren door je speakers. En gefeliciteerd met je rijbewijs, girl.

0: Star hier op Phoenix.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Ja, het is 11:30, tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te delen. Alleen, het is dus aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Nou, dat kan je dus zo meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dus pak hem alvast even erbij, zodat je zo meteen ASAP kan reageren. Nou, terwijl dat je dat doet, vergeet niet even te hydrateren met een lekkere water, een koffie, een matchaatje. Strek je beentjes even, dit is even jouw moment. Nou, en voor het bakkie bizar van vandaag neem ik je dus mee naar Ierland. Want daar is een gezin dus lekker op vakantie, in een vakantiehuisje. Totdat de vader dus iets opmerkt. Hij zag dus een loszittende wand. En hij haalde die wand weg. En hij kwam echt iets bizars tegen. Nou, en de vraag aan jou is, wat kwam deze vader tegen? Is dat A, een enorm beest die zich schuil hield? B, 20 goudstaven die eerder zijn gestolen? Of C, de huiseigenaar die aan het gluren was? Wat denk jij? Laat het me even weten in de NPO Luister-app.

0: is Pieker en ik poel ook even op met een nieuw bakkie bizar.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat. Hey.
0: Ja, met elke dag dus een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. En alleen aan jou dus de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Nou, vandaag gaat het verhaal dus over een gezin dat op vakantie is in een vakantiehuisje in Ierland. De vader die kwam dus een loszittende wand tegen. En die kwam dus iets bizars tegen toen hij het weghaalde. En ik vroeg dus aan jou, wat kwam deze vader tegen? Was het A, een enorm beest die zich schuil hield? B, 20 goudstaven die eerder dus waren gestolen? Of C, de huiseigenaar die aan het gluren was? Nou, ik kreeg heel wat antwoorden binnen in de Funnies-app. Olivier die zegt D, het was je collega Chris en Fruitig die daar zat te zingen. Oh, Maarten zegt C, Demi zegt glurende huisbraas. Ik krijg van Jonathan een spraakmemo binnen.
3: Yo, Imani. Ik denk zelf dat het alle drie de antwoorden zijn. Want het is eigenlijk de huiseigenaar die zat te gluren. En die had de verhepot van Lexus gestolen of geript. Die 20.000 dollar waard waren. Of euro, wat het ook is. Van die goudstaven, weet je. Maar die heeft hij nooit gegeven. Hij heeft wel die verhepot. Die heeft hij geript van Lexus. Daar waren ze dus. Plus ja, hij was gewoon aan het chillen en het gluren met die enorme beest. Ik weet niet wat voor beest het was. Maar misschien was het Lexus zelf. Je weet het niet, hè. Die waren daar lekker aan het lachen, aan het chillen met al die verhepots. En die 20.000 euro's.
0: Ik ga helemaal stuk. Jonathan heeft gewoon een hele storyline bedacht. Ik loef wel echt je creativiteit. Oh. Even kijken, wat komt er nog meer allemaal binnen? Martijn, die zegt antwoord C. Zwaar creepy dit. Ja, weet je, ik ga je gewoon verlossen. Het antwoord is inderdaad antwoord C. Hij kwam dus binnen, die huiseigenaar. Tenminste, hij kwam de huiseigenaar tegen die aan het gluren was. En dat gezin die ging dus ergens anders slapen. En ja, dat huisje die is gewoon van de boekingswebsite afgehaald. Maar het gekke is dus, die huiseigenaar die is dus niet opgepakt, omdat hij dus geen strafbaar feit heeft gepleegd. Wat ik echt super raar vind, want ja, het lijkt mij toch strafbaar dat jij gewoon in zo'n vakantiehuisje gewoon een beetje naar je gasten aan het gluren bent. Maar goed, hè? Ik ben maar een radio-dj. Ik ben geen advocaat, ik ben geen rechter. Maar ik vind dit wel weer een heel erg bakkie bizar. Hey.

0: Dat is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst? Een
1: narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Roos. Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet. Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja, toch? Beta.
1: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle,

0: Quali.nl. Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Minder Sing, Kali Boy en nog veel meer. Snowachtie, haal nu je kaartje snel via foacafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakt een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar Rewind. Zometeen populair door je speakers. Maar eerst Jonna Fraser en Jan Felix met Paranoia.

Nou, dat is dus wat Madonna op haar Instagram story had gezegd. Ik zweer het, het was geen ad. Het was geen personalized targeted ad dat Madonna opeens Nederlands tegen mij ging praten. Nee, gewoon op Madonna, haar officiële Instagram-account met 20,4 miljoen volgers, had zij dus een story geplaatst met: ik heb iets waar ik over wil praten. Nou, dan heb je mijn aandacht. Want waarom wil Madonna met mij praten? Dat vraag ik me dan gewoon af. Nou, een paar uur later postte dus weer een story. Dat was een soort korte videoclip met dus tekst in beeld. En daar stond dus: schatje, kom bij me en doe met me mee. Er is iets dat we moeten doen. Schatje, er is niets wat we niet kunnen. En I'm like, what's going on? Waarom is Madonna Nederlands aan het praten in haar story? En ik ben echt, sinds dat ik het zag, gewoon mijn brein erover aan het kraken. En ik wil nu echt weten of er iemand aan het luisteren is die een soort insider is. Die gewoon weet wat er aan de hand is. Die mij en iedereen die dit heeft gezien iets meer duidelijkheid kan geven. Dus heb jij nou die stories van Madonna gezien? Weet jij wat er aan de hand is? Of heb je misschien een vermoeden wat er aan de hand is? Laat het me even weten in de NPO Luister app. 'Cause I need to get to the bottom of this. J.R.

deal met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Bestie, Roddy Me, Dorian Speakers. Phonics. Imani. Ja, er is iets waar ik over wil praten met jou. Dat is dus wat Madonna in haar story zette op Instagram. Gewoon echt op haar...

ik dacht natuurlijk, wat is hier aan de hand? Sinds wanneer spreekt Madonna opeens Nederlands? Heeft ze opeens een spoedcursus Duolingo of zo gevolgd? What is going on? I need to get to the bottom of this. Nou, daarom vroeg ik jou, ben jij misschien even een insider? Weet jij meer? Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Want het lijkt alsof niemand weet what is going on. Sarah die zei, ik vermoed dat ze misschien naar Pride Amsterdam komt. Dat vind ik een hele goeie. Lefinio die zegt, ik denk dat ze misschien een show heeft in Amsterdam. Of misschien een featuring gaat opnemen met een Nederlandse artiest. Dan vraag ik me wel echt af, welke artiest? Welke artiest? Nederlandse artiest zou er met Madonna collaben? Amy, die was dus heel scherp in de NPO Luister-app. Die zegt namelijk, dit was waarom Madonna iets Nederlands op haar story had. Met een screenshot erbij van Juice Channel. En of course, Juice Channel. Hoezo heb ik hier niet eerder aan gedacht? Juice Channel, die post dus een screenshot. Madonna, die dit op haar story deelt met twee oogjes. Waarschijnlijk komt ze naar Nederland. We horen dus nu dat Madonna aanwezig gaat zijn bij de set van Honey Dijon tijdens de Pride in de AFAS Live. Of course. Dan zat Sarah toch nog best wel close met dat ze voor Pride naar Nederland gaat komen. Maar hoe iconic is dat? Madonna x Honey Dijon. Als je niet weet wie dat is. Echt legendary, iconic DJ.

0: talk about. Ik wil met je praten over iets. Ja, ja, ja. Ik heb de link helemaal gelegd. En iemand ook, want die zegt ik ben insider. Madonna heeft een 101 bar sessie met lijpen. Oh, had dat dan eerder gezegd.
1: Ilias op de beat.

0: rich man? Are you a rich man?
1: Hola Mosrario met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ooggelaag Hongkong, zonder de vacation, pull-up zonder tom-tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull-up

13:15. Oftewel, 12:45 bij Rewind. En vandaag is dat dus gewoon even 12:15 Imani. En dat is het moment om dus samen met jou weer even goed in die energie te zitten om de dag door te komen. En dat doen we natuurlijk door heerlijke tunes te draaien die ons gewoon even die energie geven. Dus stuur even jouw tune waar jij gewoon energie van krijgt in de NPO Luister app. Je weet van mij, weet toch, maar die spraakmemo's die scoren toch wel even wat bonuspunten bij mij. Dus weet je, stuur me gezellig even je request tune in de NPO Luister app. En wie weet hoor je hem zometeen tijdens 12:15 Imani.

0: Sexy.
1: Funny.
0: Fun. X.
2: Goedemiddag, toppen. Het is bijna het kwart voor Quincy. En aangezien ik je nog niet heb gehoord, denk ik, ik doe je maar even herinneren. Hè? Ik zou graag Moolah B soort van willen luisteren. Dus als je die voor mij zou willen draaien, zou ik super blij zijn. Ik zou zeggen, de groet naar je woon en onman.
0: Moolah B, soort. Your city, your sound.
3: Money. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

Ik zou graag hard in de paint willen horen van What the Fuck of Fate. Het is zoveel lekkere

Hey Imani, zoals gewoonlijk geniet ik gewoon echt weer van je show. Zou je alsjeblieft voor kort voor Imani voor mij Equals met Be Happy kunnen draaien? Kusjes!

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle

0: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: VWK Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit VWK Fest naar Nederland. Zuiderpark in

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn 3 terrorismeverdachten opgepakt. De verdachten van 16 tot 19 jaar werden in het holst van de nacht van hun bed gehaald. Ons verslaggever Hendrik Willem-Hols sprak in Rotterdam met de moeder van de 16-jarige verdachte.
1: Ze zegt dat haar zoon gewoon op school zit, op voetbal. Dat ze zich niet kan voorstellen dat hij iets te maken heeft met terrorisme. Het beeld zeg maar, van die zwaar bewapende politieagenten en het beeld van wat de moeder schetst, daar is toch wel een heel groot verschil tussen en dat doet heel veel vraag op.
0: De verdachten zijn opgepakt in een lopend onderzoek naar terrorisme. Ze zitten in volledige beperking nu en dat betekent dat ze alleen maar met hun advocaat mogen praten. De plannen van FIFA-baas Gianni Infantino vallen helemaal niet lekker in de Europese voetbalwereld. Hij wil een bedrijf gaan oprichten dat voortaan het WK voetbal moet gaan beheren. Voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Volgens deze voetbaljournalist schaadt het plan ook de betrouwbaarheid van het voetbal.
2: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat ze willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
0: En ook de Britse premier Andy Burnham vindt de plannen maar onzin. Hij zegt dat het WK geen product is en dat voetbal van de supporters is.
3: The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell. Football belongs to the supporters. It always has and it always will.
0: FIFA-baas Infantino hoopt met zijn plannen investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe voetbalbedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro waard zijn. En het is nu echt over en uit voor deze plaat.

Potter Kachels. Dat nummer is volgens de rechter terecht van Spotify afgehaald en mag ook niet meer terugkomen. Dikke Benz, je hoort het misschien, is een parodie op het nummer Take a Chance on Me van ABBA, maar die Zweedse popgroep had nooit toestemming gegeven voor het gebruik van hun melodie. De mannen van de Kapotte Kachels mogen het liedje nog wel blijven spelen bij hun optredens. Het weer in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg geldt code geel vanwege hitte. Bijna overal wordt het vanmiddag warmer dan 30 graden, met in het binnenland temperaturen tot 36 graden.

Loving on Me, Jack Harlow hier op Phonix. En je kan wel stellen dat deze zomer de zomer is van de New Kids on the Block. Phonix. En één daarvan is Karel, want hij begon ooit als deelnemer bij Phonix.

0: meer een beetje die vibe of zo. Ik denk dat Punta Cana ook wel voor logische redenen harder is gegaan tot nu toe.
1: Dat was de eerste die we gemaakt hadden. En ik denk een week of twee later heb ik met Wayne toen die All My Ladies visie getaped. En toen daarna zijn we zeg maar die FT's gaan invullen en alles best wel. Zelfs Ski en Scarvis was nog best wel last minute zeg maar. Maar het idee kwam wel in dezelfde tijd. Hey.

0: verwend of verwaarloosd worden.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Okay. Ja, het is tijd voor onze dagelijkse lyrics-inspectie. Wat zetten de muziek even wat zachter en de lyrics zetten we wat harder. De line check van vandaag is...

0: mocht je Engels een beetje roestig zijn, geen stress. Vriendin van de show Google, die heeft het even vertaald voor je.
1: Ze heeft haar eigen ding. Daarom ben ik dol op haar. Miss Independent.
0: Een onafhankelijke dame. Zo'n een hele dikke shout-out naar jou als je independent bent. Kijk, je doet het toch maar even. Je dingen regelen, je rekeningen betalen. Zonder hulp van je ouders bijvoorbeeld. En daarover gesproken. Influencer en presentatrice Monica Geuze had daar in haar podcast Geuze en Goochels een mening over. Dat ze twijfelt of ze geld gaat nalaten aan haar dochter.
2: Ik zit altijd heel erg in dubio of het gezond is om je kinderen veel geld na te laten. Ik wil Lizzie niet op laten groeien met het idee van, oh, het komt later wel goed. Ik wil dat zij echt de urge voelt om zelf iets van haar leven te maken met iets wat ze leuk vindt. Het staat me toch altijd een beetje tegen om vooral veel voor je kinderen aan het werk te zijn.
0: Ik hoorde dit en ik vond het toch een beetje lastig. Want kijk, mijn gezin en ik zijn vroeger gevlucht naar Nederland toe en we zijn echt, op z'n zachtst gezegd, hadden we totaal niet break back in the days. Dus ik ben ook echt independent opgevoed. Hè. Vanaf mijn 12e verdiende ik al mijn eigen geld. Het klinkt heel gek, maar ik ben wel gewoon blij met de jeugd die ik heb gehad, waarin geld niet echt in overvloed was. Want het heeft me ook weer hongerig gemaakt om mijn eigen centen te maken, snap je? Als je dit zo hoort, hè, van Monica Geuze. Hoe sta jij hier eigenlijk in? Wat vind jij gezonder voor je kind? Dus heel veel geld nalaten? Of juist zorgen dat diegene zelf iets moet gaan opbouwen? Ik ben benieuwd naar jouw hot take hierover. Drop het eens in de NPO Luister-app. Wat vind

0: wat denk jij vroeger? Moest je veel geld nalaten aan je kinderen of juist zorgen dat diegene zelf iets moet opbouwen?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, wat we hebben over de linecheck van vandaag. Monica zei namelijk in haar podcast Geuzen en Gorgels dat ze zit te twijfelen of ze haar dochter wel geld wil nalaten later. Omdat je dan misschien het gevoel van waarde, van geld minder in gaat zien. Of dat ze wil dat haar dochter meekrijgt dat ze juist zelf keihard moet gaan werken met hetgeen wat zij leuk vindt om geld te krijgen. En niet soort van

0: kom ook in de NPO luisteren met deze.
1: Maak me niet druk, man. Tegen die tijd stuur ik gewoon naar ome Chris. Want bij jou komen de plinten komen omhoog, hè? En de vloerplanken. Oude zakkenvullen.
0: Nou, opie Chris is niet beschikbaar voor je kinderen, Roy. Eens even kijken wat er gebeurt in de NPO Luisterrap. Ruby die zegt, bro, juist omdat ik met weinig ben opgevoed, wil ik alles achterlaten voor mijn kinderen. Wel met duidelijke afspraken, ze moeten een goede school hebben afgerond. Maar door bepaalde school af te maken, leren ze ook gelijk discipline. En geld komt vrij wanneer bepaalde voorwaarden zijn gereed. Ben bezig met de legacy aan het bouwen en dat is aardig aan het lukken. Ruby, shout-out naar jou. Daar hou ik van. Heerlijk, go get it. Wat komt er nog meer binnen? Robin zie ik. Stiekem klinkt het erg egoïstisch van Monica. En je mag ook zeker genieten van het geld dat je hebt verdiend. Maar ik denk niet dat je je kinderen leert omgaan met geld om te zeggen dat je ze niks achterlaat. Daar komt veel meer bij kijken. Beetje een oppervlakkige gedachte. Daan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt die podcast ook gehoord, hè, van Monica Geuze, Geuze Gorgels. Hoe kijk jij ernaar?
2: Klopt. Ja, nou ja, goed. Ja, ik vind het een beetje onzin. Ik denk, de enige die ik geld wil nalaten, als ik er zo meteen niet meer ben, is juist mijn kinderen. Hè? En natuurlijk werk ik voor mezelf en om leuke dingen te doen, maar ook met mijn kinderen, maar ook later voor hun. Ja, zeker.
0: Want jij hebt zelf kinderen, inderdaad?
2: Ja, klopt.
0: Hoe leer jij de waarde van geld mee?
2: Nou ja, gewoon wetende. Ze zijn bijvoorbeeld nu net op vakantie geweest naar Lorette. Ja, ik zeg, ik betaal de reis en de rest moeten jullie zelf betalen door te werken. En ze werken allebei, ze zitten allebei op school. MBO, mijn zoon zit in het leger. Dus ze weten gewoon van, hé, we hebben het goed. En het zal later ook goed komen.
0: Ja.
2: Maar ik geef ze wel mee dat je het uiteindelijk zelf moet gaan doen. En dat jij financieel achter je boek hebt. Dat zegt niet dat jij je handje op kan houden en achterover kan gaan leunen, inderdaad. En ja, ik denk dat als je ze dat meegeeft, en dat zie ik nu aan mijn eigen kinderen van 17 en 18... dat dat prima gaat en dat zij echt wel weten wat de waarde van geld is. En wat ze ervoor moeten doen als ze wat leuks willen. En dat pa en ma soms ondersteunen. Ja, dat is mooi. Maar en ik heb het zelf gehad.
0: En uiteindelijk moeten ze het toch echt zelf gaan doen. En ja, ook heel eerlijk, Daan. Waar moet het geld anders naartoe? Toch?
2: Ja, ik ga het niet naar de. Ik breng het liever niet naar de Belastingdienst.
0: Nee, dat zijn geen blauwe vrienden van mij, zeg maar.
2: Nee, precies. Nee, ja, en daar. Ja, ik bedoel, ja, wat wil je dan doen? En ja, moet ik het allemaal zelf op gaan maken dan?
0: Is het niet verkeerd? Heel eerlijk, dat is niet verkeerd.
2: Dat lukt niet eens. Ik heb zoveel mee.

En zometeen ook naar de headlines, de B-Blender. 5 tracks van 1 artiest. En alvast een hint voor je. De artiest zometeen in de B-Blender had zoveel moeite met zijn artiestennaam dat diegene deze heeft aangepast. Ja, wie het is, is aan jou om te raden zometeen naar de headlines. Een nieuwe B-Blender.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snowacht die en haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja,

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
3: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie in Engelen doet onderzoek naar een auto te water. Agenten denken dat die auto iets te maken heeft met de anti-AZC-beklanningen van de afgelopen tijd in dat Praatlandse dorp. De auto werd vanochtend gevonden. Het is niet duidelijk hoe die in het water terecht is gekomen. Afgelopen weekend werden er 10 huizen en auto's van voorstanders van een AZC daar beklad met scheldwoorden en ook teksten. De politie denkt dat er daarom een link is. In Frankrijk is de electro-DJ Kavinsky plotseling overleden. Hij is gisteren dood gevonden in zijn huis in Parijs. Wat er is gebeurd, weten ze nog niet. Al zou er geen sprake zijn van de misdaad. Kavinsky is een van de belangrijkste namen uit de Franse electropop. En hij werd wereldberoemd met deze track die hij schreef voor de film Drive. En Kavinsky trad ook nog op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. De Franse DJ was slechts 50 jaar. En stel je voor, je boekt een riviercruise van Duitsland naar Zwitserland, maar je eindigt in Rotterdam. Ja, vakantiegangers op riviercruises maken het deze dagen mee. Door de droogte staat het water namelijk in de Rijn zo laag dat schepen hun route moeten aanpassen. Deze Duitse toerist vindt het weer in Nederland wel lekker.
1: Ja, dat is zeer schön. Zeer schön. En in Basel is het nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is zeer schön.
0: Alleen als de toeristen pech hebben, dan kan het schip niet meer aanmeren op de plek waar de toeristen zijn opgestapt. Gelukkig houdt de kapitein de waterstand goed in de gaten.
2: Wij willen of horen naar Keulen te gaan, maar Keulen is al niet mogelijk. Nee, daar is water al te laag voor.
0: En naar Rotterdam varen ze door naar Vlissingen om vervolgens wel weer richting Duitsland te gaan. Het weer, zon overgoten met hoge temperaturen van 30 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint met wat zon, later meer bewolking. En in het oosten dan kans op onweer bij een graad of 27.
3: En stay hydrated! Met muziek van Chris Brown, Davido en Lo J. Dit is Sensational. Your

brother. What's poppin'? We zijn er weer, maar heerlijk weer, heerlijk weer. Ik geniet van jou weer op de radio, man. Ja, man. We gaan vannacht die chow mee eten, man. Want ik heb er echt zin in, man. Much love, man. And keep it going. Bam.

0: vandaag. Het volume is hetzelfde. 5 tracks van 1 artiest. 5 ingrediënten dus van 1 artiest heb ik zo in mijn blender gestopt. En aan jou de vraag, ja, welk artiest zit erin verstopt? Het is wel echt gecrushed. Het gaat alle kanten op. Maar de juiste, dan moet jij gaan weten te raden. In de NPO Luisterapp, het juiste antwoord van de beatblender is de artiest. 1 naam, daar ben ik naar op zoek. Dus zou zeggen, ga er even goed voor zitten of voor staan. Waar je ook bent, zit je radio ietsjes harder. Maar deze moet je pakken. Welk artiest is dit?
1: Oké,
0: Beatblender. Oké.

Joëlle Wayne Filet met Rihanna hier op Phoenix. Beat Blender. Waar jij en ik de Beat Blender spelen. 5 tracks van 1 artiest gecrushed in een hele korte snippet. En aan jou dus de vraag: welk artiest hoor je? Dat is aan jou om te raden.

0: Hugo en Demi, zij gaan voor Stormzy.
1: Ik doe niet meer mee.
0: Nee, helaas niet goed. Ook nog eens Jelmer, Rakim. Die denken het zeker te weten. Het zou Franglish zijn.
2: Why the fuck you lying? Why you always lying?
0: Nee, ik zou zeggen blijf een probleem.

En dat is dat deze artiest heeft zijn namen veranderd uit bescheidenheid, ook een beetje ongemak, want hij vond het niet meer bij hem passen. Hij vond zijn artiestennaam niet meer bij hem.

0: Miel of Funnies.
1: Equals. Be happy. Your city.

0: 5 hits dus van 1 artiest heel snel achter elkaar. En deze artiest heeft dus zijn naam veranderd uit een soort van bescheidenheid en ongemak. Hij vond het gewoon niet meer bij hem passen. En dan kom je eigenlijk maar uit op 1 naam. En dat is hij.
1: Ja, dat is natuurlijk Matre James. Gas erop.
2: Voorheen Matre Gims, nu enkel Gims.
0: Klopt, het is inderdaad Gims geworden. Hij heeft zijn naam veranderd van Matre Gims naar Gims. Omdat hij vond de naam die verwezen is naar manga's en vechtsporten. De verhouding tussen meester en leerling, zeg maar. Het begon hem een beetje te storen, want hij kwam dan in een restaurant. Hij

0: Vlieg en Chameleon. En aan jou de vraag. Wie komt het allerstelst in de NPO Luisterapp? Nou, ik weet daar het antwoord op. Want vraag is dat Benjamin. Gefeliciteerd.
1: Hey, dankjewel.
0: Lekker bezig, man.
1: Top, man.
0: Hey, jij wint die Phonic sokken, die komen jouw kant op. Hey, en van deze 5 tracks, hè, Cesario, Spider, Zombie, Jean Matier, Chameleon. Welke track wil je horen van Gims?
1: Jean Matier.

0: Dat is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst? Een
1: narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle,

0: de vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.

Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk toe om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Ondertussen mogen in Spanje duizenden mensen weer terug naar huis toe. Want volgens de hulpdiensten zijn er daar afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. Zo'n 8000 medewerkers van BMW komen op straat te staan. Wereldwijd gaan de mensen uit bij die Duitse automaker, maar de helft van alle banen wordt wegbezuinigd in Duitsland. En het zou nodig zijn om BMW weer winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat dat al langer niet zo lekker met de Duitse auto-industrie. Droevig nieuws dan uit de muziekwereld. In Ierland is muzikant Glenn Hansard overleden. Hij is om het leven gekomen bij een motorongeluk in Dublin. Glenn Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once.

0: film Once gaat over twee straatmuzikanten die verliefd worden op elkaar en uiteindelijk samen muziek gaan maken. Glenn Hensert gaf eerder dit jaar nog een concert in Utrecht. Glenn Hensert was 56 jaar. En tegen Frans uit Bokstel moet je vooral niet zeggen dat hij er niet te zwaar aan moet tillen, want dat doet hij juist het allerliefst. Frans werd vorig jaar op zijn 86e nog wereldkampioen powerliften. En nu gaat hij opnieuw meedoen aan het WK in de Verenigde Staten. Ja, even voor jouw beeld, hij kan squatten met 100 kilo.
1: Ze zijn er veel beter dan ik, maar voor mijn leeftijd gaat het niet slecht.
2: Kom op!
1: Als ik ben bezig train je 2 keer per week, dan voel ik me lekker fit. En waarom zou je niet meer kunnen, omdat je ouder bent? Daar maken we de mensen toch zelf van.
0: Ja, in november gaat Frans zijn titel verdedigen in de Verenigde Staten dus. In zijn eigen leeftijdscategorie, 80 tot 89 jaar. Frans is inmiddels 87. Het weer superzonnig vandaag bij maximaal 35 graden. Komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint met zon, later meer bewolking. En in het oosten ook kans op wat onweer bij een graad van 27 dan.
3: Met muziek van Distinct en Morat. Dit is Mansori. Yo.

0: Zou jij ook lijpen skippen voor een samenwerking en toch voor KA gaan? Lijkt mij in ieder geval een lastige keuze, maar Trobi bracht het op deze manier aan Jade Lauren toen hij druk bezig was in zijn muzikale keuken.
1: Ik vertelde gewoon tegen haar dat ik natuurlijk met mijn album bezig was en zo. En dat ik eigenlijk heel graag wel een show met haar en Lijpen zou willen doen. Of met KA. En ze vond het sowieso allebei dope, maar ze zei ja, KA lijkt me ook wel echt sick, zeg maar. En toen heb ik eigenlijk met haar gewoon een soort hoekje opgenomen. Dat ik zei van laten we gewoon een refrein maken en dan fix ik het wel met KA. En toen hebben we eigenlijk gewoon dat refrein getaped. Was ik daarna met KA, want ik moest voor KA's album had ik een paar tunes gedaan. Haar first stond als tweede en toen belde KA mij een paar weken geleden. Hij zei van zij moet als eerste, man. En ik zei tegen hem nee bro, dat ik zeg nee. Ik belde Jade ook op en ze zegt van nee man, nee, dat echt niet. Ik zei tegen KA van weet je, ik ga het wel proberen, dan kijk ik wel hoe het klinkt. Toen had ik het gedaan, toen dacht ik ja man.

featuring Ozuna. So door je speakers hier op Phoenix. Zometeen ook Chris Brown met Summer Too Hot. En over de zomer gesproken. Met het lekkere weer zijn we natuurlijk weer op zoek naar de perfecte powerpokoe. Mocht je wel van

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Noah die haalt nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan.

0: @spunt.nl. Your city, your sound.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De drie verdachten die afgelopen nacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden volgens nog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. De verdachte van 19 uit Eindhoven is een paar jaar geleden ook al eens opgepakt, vertelt verslaggever Hendrik Willem Hos.
1: En toen had hij op Telegram onder andere gesproken over IS, over aanslagen, over onthoofdingen, over het afreizen naar Afghanistan. Hij is daar toen ook voor veroordeeld. In 2024 tot 112 dagen cel en 200 uur werkstraf. Ja, en dus vannacht is hij opnieuw opgepakt. Toen ook door een zwaar bewapend arrestatieteam.
0: De drie terrorismeverdachten mogen nu alleen maar met hun advocaat praten. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. En de verwachting is dat het dodental nog verder op zal lopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog steeds mensen onder het puin. Er wordt onder meer gezocht bij een ingestort winkelcentrum, zegt correspondent Aramma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
0: In het aardbevingsgebied in Japan zitten tienduizenden mensen nu zonder stroom. De Japanse overheid is bezig om medicijnen, voedsel en water naar het rampgebied te krijgen. En het is natuurlijk weer perfect weer vandaag om even lekker een duik te nemen. Alleen is het wel even goed opletten of er geen blauw alg in het water zit. Volgens de waterschappen in Nederland is die bacterie al op veel plekken gevonden. Blauw alg komt vooral voor in warm en stilstaand water. Je kunt er jeuk, uitslag en buikklachten van krijgen. En ook bij het Almere Strand is er een waarschuwing voor blauw alg. En het komt voor veel bezoekers als een verrassing.
3: Ja, en we hadden op het internet gekeken of er blauwe alg aanwezig was. En ja, toch verkeerde informatie doorgekregen. Dus we komen aan en we zien het bordje blauw alg. Ja.
4: En nu?
3: We gaan sowieso niet zwemmen. Nee, we hebben een hond, we hebben jonge kinderen. Dus we willen het risico niet nemen dat we er ziek van worden, nee.
0: En voor honden is blauw alg extra gevaarlijk, want zij drinken vaak namelijk van het water. Of een zwemplek veilig is, kun je checken op zwemwater.nl. Het weer, smeren, hydrateren en ventileren zou ik zeggen. Volop zon bij maximaal 35 graden vandaag. Komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint met zon, later meer bewolking. En in het oosten een kans op een klap onweer bij

0: er zeker weten zin in. Jij, Chanel?
1: Nou, iets minder als ik zo hier naar jou kijk.
0: En niet zo negatief gewoon gelijk gaan beginnen. We gaan gewoon gelijk lekker erin klappen op deze woensdagmiddag. Want is je relatie klaar zodra je partner interesse heeft in iemand anders?
2: Oh, Noorden, Papi en Chanel. Mami. Phoenix.
1: Ja, ik... Ja, interesse. Je hebt toch wel eens crushes binnen je relatie?
0: Is je relatie klaar zodra je partner interesse heeft met iemand anders?
1: Sommige mensen vinden van wel. Maar waarom breng je dit op?
0: Nou, waarom ik het opbreng? Er is een programma, die kijk ik niet. Maar door Defano, door Defano Holwijn, door TikTok, door Instagram.
1: Alleen door Defano kijk ik het.
0: Nou, ik heb het echt, door TikTok krijg ik het mee. Maar ik heb het over De Bondgenoten. Dat is een programma. En dan zit je met z'n allen in een loods. En dan zijn er bondjes. En dan kan je een geldbedrag winnen.
1: Een soort Big Brother van vroeger, maar dan een nieuwe versie.
0: Ja, en het gaat op zich. Mensen kijken het niet per se voor dat de spellen nou zo goed zijn. Maar ze kijken het voor het sociale experiment. Er is op dit moment een dame. Anouk. En zij heeft duidelijk een hele sterke aantrekkingskracht naar een andere jongen, Diederik. Maar Anouk zit al 6 jaar in een relatie. En haar vriend heeft gezegd, kom naar huis. Ik trek het niet. Kom naar huis. En haar familie zegt, kom naar huis. En Anouk zegt, nee, jullie kunnen mij dit niet afnemen. En wat je dus ziet, is elke week gaan Anouk en Diederik een stukje meer naar het moment toe. Zit je ook niet te wachten wanneer het daadwerkelijk gaat gebeuren?
1: Nou ja, ik bedoel, kijk,
0: als je vriend
1: al 15 keer heeft gesmeekt, kom naar huis. Op een gegeven moment moet je dan toch ook zeggen, de relatie is klaar of zo.
0: Want let op, Diederik, dat is dus niet haar vriend. Dat is degene met wie ze in de lood zit. Waar ze zegt vrienden
1: op
0: mee te zijn. Maar
1: nationale tv
0: maar je voelt
1: ook.
0: Gewoon dat er veel meer is tussen deze twee. Luister maar even, ze hebben een gesprekje.
3: Ik vind jou gewoon vet interessant. Gewoon vanaf het begin al.
4: Oh, echt?
3: Ja, ik weet niet. Gewoon als jij hier bent. Ik ben gewoon constant aan het zoeken en zo. Maar ook gewoon onbewust. Ik denk daar gewoon heel veel aan. Ook aan jou. Maar ja, dat is...
5: Maar kan jij je eigenlijk een beetje vinden in mijn antwoord?
4: Zeker. Ben je echt iemand die altijd dat doet?
3: Als je mij bloes naar mij geeft, ik zit de hele fucking dag aan je. Maar ja, mag niet.
1: Dat intieme gefluister! Ah! Kijk, ik denk dat het misschien erger is hoe ze het handelt.
0: Ze hebben nog niks gedaan. Hè? Ze hebben gewoon geknuffeld en gepraat. Maar dit is wel echt emotioneel. Is dit wel een dingetje?
1: Emotioneel is dit vreemdgaan. Maar ja, ergens denk ik ook wel weer van... Ja, weet je, je weet dat je vrouw daarheen gaat. Iedereen heeft het toch al gezien. Als je toch om haar gaat blijven smeken, ja, moet het dan per se klaar zijn? Ik weet het niet.
0: Dus jij vindt zij...
1: Hij moet als een goede man, een loyale man, gewoon... bij haar blijven.
0: Hou je bek dicht.
1: Hij moet gewoon als een goede loyale man bij haar blijven.
0: Hou je bek dicht.
1: Ja, Noorden.
0: Jij zegt dus gewoon...
1: Ja, ik vind dat hij daar moet blijven.
0: Jij zegt gewoon, is je relatie klaar zodra je partner interesse heeft in iemand anders? Jij zegt nee, is niet klaar.
1: Nee, vind ik niet.
0: Oké, we zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Drop het even in de NPO Luisterapp. Is je relatie klaar zodra je partner interesse heeft in iemand anders? Ja.

0: En is je relatie klaar zodra je interesse hebt in iemand anders?
1: Noorden, Papi en Chanel. Mami.
0: Met als grote aanleiding het programma Bondgenoten. Daarin heeft Anouk een relatie van 6 jaar... maar kruipt ze steeds meer langzaam op het naar Diederik. En dat klinkt dan zo.
2: Ik vind jou gewoon vet interessant. Gewoon vanaf het begin al.
3: Oh, echt?
2: Ja, ik weet niet. Gewoon als jij hier bent. Ik ben gewoon constant aan het zoeken en zo. Maar ook gewoon onbewust. Ik denk daar gewoon heel veel aan. Ook aan jou. Maar ja, dat is...
4: Maar kan jij je eigenlijk een beetje vinden in mijn antwoord?
3: Zeker. Ben je echt iemand die altijd dat doet?
5: Als je mijn toestemming geeft, ik zit de hele fucking dag aan je. Maar ja, mag niet.
1: Het mag niet.
5: De hele fucking dag.
1: Het is zo stout.
6: Nou, wat zeggen de mensen in de NPO Luister-app? Mike die zegt, broer, je hebt gelijk, Noordin. Die shit met Anouk gaat te ver. En ik zeg je eerlijk, als ik haar vriend was, had allang al mijn werkbus midden in die loods gestaan.
0: Nee,
6: en had Dietje door een rietje. Hij is de aanstichter van het hele verhaal. Nee.
0: Ik hoor die had mijn werkbus in die loods gestaan. Ja, ik hoor dat wel, hoor.
6: Ik zou hier ook helemaal agressief van worden zelf. We hebben een memo van Gino.
0: Gino, we hebben een memo van Gino. Even zoeken naar de memo, daar is die.
7: Ja, is gelijk klaar. Hoe de fuck heb ik een relatie en zij vindt iemand anders leuk? Nou, dan gaat je relatie bergafwaarts heel snel. Een vrouw die doet alles op gevoel, hè. Dus is klaar voor hem.
6: Ik wil hier wel even de vrouw verdedigen, want wij zijn ook maar hormonaal, weet je. Soms ovuleren we en ja, dan gebeuren dit soort dingen gewoon wel eens.
0: Ik denk niet dat je het op man-vrouw kan gooien. Ik geloof wel in dat je in zo'n bubbel zit.
6: Ja,
0: je
6: bent nog nooit hormonaal geweest.
0: Oh, jawel hoor.
6: Nee, niet als een vrouw.
0: Nee, niet als een vrouw, maar
6: het is ook die reality-bubbel van je zit daar, je hebt geen tijd. Maar ja, je hoeft niet altijd vreemd te gaan, hè?
0: Nee, zeker niet.
6: Het zijn wel altijd de vrouwen die het doen in dat programma.
0: Ja,
6: daar moeten we wel gewoon eerlijk over zijn.
0: Inderdaad.
6: Dus, ja.
0: Wij mannen hebben de naam, maar jullie vrouwen!
6: Maar wij doen het gewoon net iets beter. Nicky heeft ook een memo gestuurd.
0: Nicky, we gaan naar de memo van Nicky en die zegt het volgende.
8: Nou, dat ligt er maar precies aan hoe ver je erin gaat, zeg maar. Maar ik vind dat zij wel heel erg ver gaat. En het is overduidelijk dat ze gevoelens voor Diederik heeft. En die jongen heeft haar al zo vaak eens mee, kom naar huis, maar ze bleef eigenlijk... eromheen draaien. Ze is niet eerlijk, maar ze verlult zichzelf met haar gedrag, ook in de lives en zo, met naar huis bellen. Ja, ik zou, als ik haar vriend was geweest, zou ik heel snel bij haar wegzingen gaan.
0: Ja, haar vriend is volgens bepaalde kanalen ook gespot op een feestvakantie, zoenend of in ieder geval flirtend met een andere vrouw. En Robertino, wat vinden we hier nou van?
9: Nou, wat we ervan vinden, kijk, er zitten verschillen. Kijk, mijn vrouw mag tegen mij zeggen, dat is een mooie man, dat is een knappe man. Niks aan de hand. Maar op het moment dat ze kriebels gaat krijgen, dan is het klaar. Want het blijft kriebelen.
0: Ja, dus jij zegt wel gewoon van, ik kan ook wel begrijpen dat zij een andere man een knappe man vindt of een aantrekkelijke man. Maar zodra ze gevoelens

0: willen zeggen. Kijk, als mijn vrouw een andere vrouw aantrekkelijk zou vinden of kriebel zou krijgen. Mm-hmm. Kijk, in mijn bed passen drie mensen.
1: Ja, maar dat kan toch ook dan als ze een andere man aantrekkelijk vindt? Dan is er even voor ruimte, toch?
2: Ja. Samen spelen, samen delen, zeg ik altijd.
0: Ja, maar het is maar net wat je lekker vindt.
1: Nee,
2: Robertinho, niet gierig doen.
1: Ik zou ook nooit als mijn vriendin met een andere man.
2: Maar jullie hoeven er niet tegelijkertijd bij te zijn.
1: Maar wat is dat met ons mannen? Zodra het een vrouw is, dat niet erg vinden.
2: Jullie zijn homofobisch, daarom. Alle mannen zijn een klein beetje homofobisch. Daar komt het vandaan.
1: Je kan me niet zo blamen zo.
2: Maar het is wel wat.
1: Even uitpraten, dankjewel, Chanel. De tering.
0: Maar Noordin, laten we eerlijk zijn. Als jouw vriendin, zeg maar, tegen jou zegt, joh, er komt vanavond een vriendin bij ons in bed zitten of slapen, vind je het minder erg dan dat ze zegt, de buurman komt bij ons in bed?
1: Ja, minder erg. Als ze dat zegt, dan zet ik alvast een rozeetje koud.
0: Kijk, dat bedoel ik.

Yo, ik doe me de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Jonah Fraser en Jayon, die hoor je net als Roxy Dekker. Maar dit zijn Gims en Distinct.
1: Maximum.

0: En Chanel, jij hebt weer iemand nodig in je team, hè?
1: Ja, ik heb weer iemand nodig in mijn team. En ik denk dat jij het ook heel erg goed kan begrijpen. Want Noorden, we kregen gisteren na het middagtentamen. We hadden het gespeeld. En toen deed jij weer zo vervelend. Als jij wint, ben jij zo godsongelooflijk naar en irritant. Kijk even wat Bibi stuurde.
2: Hey, ik kan heel goed tegen me verliezen. Maar hoe hinderlijk Noorden doet, begrijp ik dat je niet meer wil spelen. Die wil je toch gewoon door de radio heen trekken.
1: Ja, en ik ben ook nog ongesteld vandaag. Dus ik heb gewoon iemand nodig die me mentaal en fysiek gewoon een klein beetje kan bijstaan in de strijd tegen het meest irritante mens dat ooit geleefd heeft op deze aarde.
0: Voor mij is het gewoon allemaal een spel. Een spel om te winnen. Een spel om jullie gek te maken. En dat lukt dus heel goed met mijn tactieken.
1: Nee, het is niet je tactieken. Het is gewoon dat je een naar persoon bent. In.
0: Ja, ik snap.
1: Dus als je
0: ik snap,
1: mij wil helpen
0: ik snap,
1: om...
0: Als jij altijd verliest, dat
1: altijd. Dat is ook niet waar. Dat is ook niet waar. Als je me gewoon wil helpen, vandaag ben ik niet op mijn best. Help me mijn Noorden verslaan.
3: Waar ben je allemaal mee bezig? De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je

0: shine, brown eyes.
1: Van welk land is Valletta de hoofdstad?
2: Valletta.
3: Valletta.
1: Valletta.
2: Valletta. Noordin.
1: Yes.
2: Letland.
1: Nope.
3: Ja, ik weet het niet. Dus dan...
1: Ja, dan weet je het niet.
3: Dat weet ik niet, nee. Ja.
1: Ja, is allebei niet goed, hè?
3: Is allebei niet goed, ja. Nee.
2: Wat is het antwoord?
1: Het is Malta.
2: Malta.
3: Nah. Huh? Hebben ze tamen?
2: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Kennisquiz van 5 vragen waarin Chanel en ik tegen elkaar strijden. Hebben we het mis, dan is het andere team aan de beurt. En gaat dat ook mis, dan hebben we alle 2 een hulplijn. We hebben nog 4 vragen over. In mijn team zit vandaag Lindsay. Wij hebben 2 keer op rij gewonnen. Lindsay, laat je horen. Superster!
3: Ze is vandaag iets minder enthousiast.
2: Nee, helemaal niet hoor.
3: Nou, vandaag...
5: Nee, zeker niet.
3: Oké. Nou, Mohammed zit vandaag in mijn team. Hoi!
6: Wij gaan Chanel die wens geven.
3: Dankjewel. Wat een goede, lieve, sterke man is hier vandaag.
2: Ja, dat moeten we nog maar zien. Hij is in ieder geval lief. En of hij gaat winnen, dat gaan we zien. Ray, jij valt vandaag in voor Sander.
1: Dat klopt inderdaad.
2: Maar de zweetdruppel zit een beetje op je voorhoofd. Hoe komt dat?
1: Ik ben wel een beetje gespannen inderdaad.
3: Hoezo jullie zitten
1: wel een beetje
3: gaat?
1: Op een soort van positie nu. Dat ik denk van oké. Okay, ja, jullie moeten het doen.
3: Hè?
1: Maar ik voel jullie spanning gewoon een beetje.
2: Ja, echt die voelt echt dat het de sfeer omslaat hier in de studio.
1: Er is omgeslagen.
2: Er moet echt gewonnen worden. En dat gaan we gewoon nu doen.
1: Gaan we doen.
4: Het middagtentamen.
1: Vraag 2. Welk model is getrouwd met DJ Sunnery James?
2: Noordin. Fuck, weet ik niet. Doubt Schoes.
1: Oeh, ja, klopt. 1-0 Noordin. Vraag 3. Waar heeft Doorn Roosje zich aan geprikt?
2: Noordin.
1: Oeh, ja, Noordin.
2: Een roos.
1: Nee, man.
2: Huh?
1: Nee.
3: Dat roos... ik ben even het woord kwijt. Ja, vraag maar aan Mohammed. Mohammed weet het woord wel.
1: Mohammed, weet jij?
6: Nee man, ik ken geen
2: Doornroosje. Ah, oké. Okay, ja, de naam zegt het al. Lindsay, kom op!
5: Spinnenwiel.
1: Ja.
2: Spinnenwiel? Geen doorn. Hoezo heet ze
3: dan? Ja, ik zou doorn.
1: Spinnenwiel,
3: ja.
1: Is het goede antwoord?
2: Ja, spinnenwiel.
3: Ja, nou ja, dat weet ik. Nou.
2: Lekker Lindsay, hoppa! 2-0.
3: Ja.
1: Gaan we door, vraag 3. Nee, vraag 4 alweer. Uit welk land komt Shakira?
2: Noordin.
1: Oeh, ja, Noordin man. Noordin was eerder.
2: Colombia. Colombia.
1: Vraag 5.
3: Ik speel niet meer mee.
2: Vraag 5 voor de vorm.
1: Kom, deze heb je. Welk planeet...
2: Noordin, Pluto.
1: Wacht, ik ga hem afmaken. Welk planeet staat het verste weg van de zon?
2: Is Pluto?
1: Is geen Pluto, man.
3: Uranus?
2: Uranus?
1: Nee, ook niet, man.
3: Mohammed, help me.
6: Even kijken, ik denk Neptunus.
1: Oeh, ja toch.
3: Puntje voor de sfeer! Ja. Puntje voor de sfeer!
2: Ja. Hoeveel staat het?
1: Het staat 3-1 voor Noorden, toch?
2: Lindsay, laat je horen!
3: Alvast mijn sigaretje roken voor in de pauze.
2: Ga. Chanel loopt op dit moment as we speak
3: uit. Ik heb geen zin in!
2: Lindsay, je bent echt supergoed bezig deze week. Als we morgen winnen, zijn we de weekwinnaars.
5: Dat gaan we doen.
2: Yes. Hey Chanel, even afkoelen buiten.
1: Chanel, kom terug dan.
2: Chanel.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
9: craving. Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De verdachte van het dodelijk ongeluk bij Terhole in Zeeland afgelopen maand, waarbij 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven zijn gekomen, reed diezelfde dag al 3 keer eerder te hard. En de week daarvoor deed hij dat zelfs 17 keer. Zijn stuurbekrachtiging was kapot en dat wist die man. En ook filmde hij zichzelf terwijl hij te hard reed. Dat bleek vandaag in de rechtszaal, maar is bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten. Het gaat om een man van 20 uit Hulst. De 3 verdachten die afgelopen nacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden volgens nog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn, dat zegt justitie. De politie deed vannacht invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Verslaggever Henrik Willem-Hofs sprak vandaag met de moeder van een van de verdachten.
1: Zij was aangeslagen, kon eigenlijk niet geloven wat er gebeurd was vannacht om 1:15... toen dus die zwaar bewapende agenten binnenvielen. Er lagen ook mensen met zware wapens op daken van schuurtjes om de verdachte in de gaten te houden. Ze heeft het over haar zoon als een jongen die gewoon naar school gaat, die naar de voetbal gaat.
0: De 3 terrorismeverdachten mogen nu alleen met hun advocaat praten. In Wateringen is een auto te water geraakt. Mensen die het zagen gebeuren sprongen erachteraan en haalden de bestuurder uit die wagen. Hoe het met diegene is niet bekendgemaakt. En let goed op voor nep-advertenties voor huurwoningen op Facebook en TikTok. Dat zeggen makelaars en woningcorporaties. Die zien dat oplichters zich steeds vaker voordoen als makelaar. Ze gebruiken teksten en foto's van bestaande huuradvertenties. Het gebeurt onder meer in Groningen, Deventer en Zwolle, vertelt deze verslaggever van RTV Oost.
2: Ja, wat er gebeurt als je contact opneemt met zo'n account en een e-mail stuurt om je interesse in zo'n woning te uiten, dan komt al snel de vraag terug dat ze er geld voor willen hebben. Bijvoorbeeld €100 voor een bezichtiging of een hoger bedrag om de woning te reserveren. Nou goed, woningzoekenden die dus in deze krappenmarkt op zoek zijn, komen dan bij zo'n bezichtiging voor een dichte deur te staan. En dat geld zien ze niet meer terug.
0: Fraude-experts raden slachtoffers van die fraude aan om aangifte te doen. Het weer. Komende avond is het nog steeds warm met veel zon. De komende nacht is het nog steeds 1 graad of 20. Morgen begint met zon. Later trekt het dicht en is er in het oosten kans op onweer bij 1 graad of 27.
3: En een van ons twee heeft iets ongemakkelijks gedaan. Maar ja, bij wie wordt dat verhaal nou?

0: En een van ons twee heeft iets ongemakkelijks gedaan.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Het is tijd dat jij moet gaan raden wie van ons twee liegt en wie er de waarheid spreekt tijdens Who Did It.
2: Ja, onze producer Ray heeft een verhaal van één van ons eruit gepakt en jij moet raden, hoort dit bij mij Chanel of hoort dit bij Nordin? Hij mag ons maar één vraag over het verhaal stellen en ja, wij moeten eerlijk beantwoorden. Ray, wat heb je vandaag voor ons?
3: Het verhaal van vandaag is, ik heb iemand te vroeg gefeliciteerd met zijn verjaardag. Hè, Nordin? Hoe kan je iemand te vroeg feliciteren?
0: Ja, ik dacht dat diegene jarig was. Nou, schijnbaar duurde het nog 2 dagen. Woehoe, boeien.
3: Chanel? En wie was het dan?
2: Ja, het was onze collega Mana, de andere producer van deze show.
3: Oké.
0: Ik heb iemand te vroeg gefeliciteerd met zijn of haar verjaardag. Bij wie hoort dit verhaal? Ben ik het of is Chanel? Laat het weten in de NPO Luister app. Laat ook even vooral weten waarom jij dat denkt, wie zo'n konjo is. Dat hij drie dagen of iemand te vroeg heeft gefeliciteerd.
2: Ja, wie vind je dat het bij meer bij past? Bij Nordin of bij mij?

0: Ik heb iemand te vroeg gefeliciteerd voor zijn verjaardag. Bij wie hoort dit verhaal?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
3: Dit is sowieso Nordin. Nordin is die konjo die dingen, die dit soort dingen gewoon niet, waar die niet secuur in is. Ik verwacht dat Wef als vrouw zijnde toch wel wat preciezer is in te weten wanneer de verjaardag is, zeker van de producer. Dus nee, die konjo die is echt Nordin, sowieso.
0: Jessie die zegt ook 100% is dit Nordin, die zou dat echt doen.
4: Maar Naomi zegt, ik ga voor Chanel. Het klinkt echt als iets wat haar overkomt. Bilal zegt, nee joh, dit is echt Nordin.
0: En Tamara die zegt weer, dit verhaal is bij Nordin, omdat hij wel zo lomp is om zoiets te doen.
4: En Mario zegt, ik denk dat dit bij Chanel hoort.
0: Ja, we hebben even een poll geplaatst op onze Insta. Nordin en Wef volgt die als je dat nog niet doet. Daar denkt 56% Nordin en 44% Chanel.
1: Who did it?
5: Het was Nordin.
0: Nou, Mana, gefeliciteerd, hè?
4: Ja. Ik vind het echt schandalig van jou, hè? Ja. Je werkt iedere dag met die vrouw. Ze doet alles voor jou.
0: Nou, ze doet
4: alles
0: voor mij.
4: Nee, ze doet echt te veel voor jou. Ze doet te veel voor jou. Ik ben vaak in deze show, hè? En jij werkt haar uit. En dan kan je niet eens...
0: Werkt haar uit? Wel, ik weet niet wat... Wow. Dit, nee, wow. Ik vind het sowieso... Mana, je bent een hartstikke goede collega. Vriend, vijand.
4: Wanneer heeft hij gefeliciteerd? Leg het even uit wat er gebeurd is.
6: Nou ja, donderdag had Wef, Youssef en Sander, omdat Nordin natuurlijk met een boeking weg was, een surprise gedaan. En dat had Wef gepost. Dus Nordin dacht, oh, ze is dan vandaag jarig. Dus hij feliciteert mij. Hermana gefeliciteerd. En ik zei, ik ben maandag jarig.
0: Het is ook nooit goed. Doe je het te laat, dan zitten ze te zeuren. Doe je het
6: Nordin,
0: te
6: we hebben die week heb ik zo vaak gezegd dat ik op een maandag jarig ben. En nog steeds luister jij niet. Ik ben gewoon eerder teleurgesteld dan dat ik het schandalig vind. Maar maakt niet uit.
0: Vind je het echt erg?
6: Nee. Althans, jawel. Eigenlijk wel.
0: Wat doet dit met je? Gewoon even eerlijk.
6: Het is gewoon teleurstellend.
0: Maar
6: je hebt het vaak aan mij gevraagd. Van, of ik heb vragen aan hem gevraagd van, yo, ik ben op een 27 juli jarig. Of hij vraagt vaak, wanneer ben je jarig? Hoe oud ben je eigenlijk? Yeah. En dan heb ik het al 100 keer uitgelegd. En dan nog steeds.
0: Ja, maar jullie worden gewoon boos. Maar ik vind gewoon verjaardagen gewoon... Ja,
4: maar
0: ik vergeet
4: dat.
0: Je zei dat
4: je het niet boeiend vindt wanneer iemand jarig is. Dat hebben we laatst in de show besproken.
0: Ja, dus
6: dat had ik ook in mijn achterhoofd. Maar ja, het is gewoon teleurstellend.

0: Narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch? Narcisse trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Voor narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Nardin en Shanna. Woedeliefde zometeen door je speakers naar Ira Star.

0: champagne drinken als je zwanger bent. Kan dat? Ja, TikToker Nicola Ebbing heeft een TikTok geplaatst waarin ze vertelt dat ze champagne drinkt één keer in de week, terwijl ze 26 weken zwanger is.
1: Oh ja, af en toe drink ik een glaas champagne omdat ik vind dat dat moet kunnen. Met Gigi 26 weken in mijn buik.
0: Ik zei nu trouwens zelf één keer in de week, maar ze zegt dus af en toe. Dus dat is ook al een verschil.
2: Okay,
0: dus ze moet gelijk even rectificeren dat ik daar dus een fout in heb gemaakt. Maar oké, ze refereert dus dat ze dat dus doet. En heel het internet gaat helemaal los over. En ik dacht van, dit is toch wel even iets om te bespreken.
2: Kijk, ik vind het sowieso niet iets goeds. Maar ik vind het ook moeilijk om tegen haar te zeggen, je moet dat niet doen. Want uiteindelijk, zij is degene die een leven aan het groeien is in haar lichaam. En zij moet kunnen doen met haar lichaam wat zij wil.
0: Oeh. Ja, omdat, ja.
2: Ja, snap je? Ja, ik vind het wel moeilijk.
0: Ja, ik vind het wel, ik vind het, mij...
2: Hoe argumenteert ze dit?
0: Oké, nou volgens mij, ik heb namelijk een tegenreactie van iemand hierop gezien. En ze beargumenteert het op een boek waarin onderzoek laat zien dat dat kan. Maar die tegenreactie is, dat boek heeft onderzoek gedaan tot en met kinderen tot en met 4 jaar. Dat hun IQ wordt gemeten van vrouwen die dronken en vrouwen die niet dronken. En dat er dus geen verschil in zit. Alleen een kind van 4 of van 5 jaar, daar kan natuurlijk niet specifiek zo goed dat IQ van meten als iemand die ouder is. En is het IQ meten nou een maatstaf of er niet andere problemen ontwikkelen? Of er emotionele problemen ontwikkelen? Of er, je weet dus niet zo goed wat er gebeurt. Het enige wat je weet tijdens de zwangerschap, wat ik eet, wat ik drink, dat komt uiteindelijk in de placenta terecht en daar eet mijn kind van. Dus als jij drank neemt, dat wordt opgenomen in je bloed, placenta is bloed, dan weet je gewoon, mijn kind gaat of het nou een kleine of een stuk alcohol krijgen. En dat lijkt me toch dingen die niet goed zijn.
2: Ja, kijk, ik vind het zelf ook niet kunnen. Maar alsnog, ja, het is haar lichaam. Ik weet wel dat als je veel drinkt, je het kan zien in het kind.
0: Ik was een keer ergens. En er was een vrouw, die was zwanger. Die heeft me de hele tijd geholpen in een winkel. En ze loopte naar buiten. En ze stak een peuk op.
2: Ja, vind ik niet kunnen.
0: Nee, maar mijn wereld stortte in. Ik vond echt, ook toen ik dit zag, ik denk van, kijk, ik ben geen vrouw. Dus ik kan niet weten hoe dat is om dat 9 maanden lang te doen. Maar ik heb wel van, jongens, oké, het is 9 maanden, hè. Je kan daarna en daarvoor kan je gewoon doen wat je... Die 9 maanden, probeer dat gewoon te vermijden en zo puur mogelijk te houden.
2: Kijk, weet je, als het één keer in de zwangerschap gebeurt, ben ik echt niet de moeilijkste.
0: Vroeger dronken mensen ook rode wijn, hè? Toen dachten ze ook dat dat kon. Wij zijn natuurlijk wel veel bewuster afgelopen tijd.
2: Weet toch, minder dingen mogen nu en dat is ook goed, want je wilt zo gezond mogelijk voor je kind zijn. Maar ik vind het toch moeilijk om tegen haar te zeggen, jij mag dat niet doen, want het is haar lichaam.
0: Kijk, ik vind het gewoon wel, kijk, ik denk als jij dat af en toe doet, ga je het waarschijnlijk niet merken.
2: Maar is dat het belangrijk?
0: Nee, maar het gaat mij om de intentie van, je weet dat het niet goed is. We weten, alcohol is niet goed. Hoezo, en ook met roken en met dingen. Hoezo doe je dat dan?
2: De consequenties niet direct. Je ziet het niet direct, snap je? Het is een lange termijn consequentie. Dat zie je pas over 4, 5 maanden of zo.
0: Ja, dus jij bent wel een zwangere vrouw. Moet gewoon zelf kunnen bepalen wat ze doen met het lichaam. En daar moet niet zo'n hele heisa van gemaakt worden.
2: Ja, ik vind dat het alsnog aan haar is.
0: Online is het wel echt een heisa.
2: Het is alsnog aan haar. Het is haar baby. Het is haar lichaam. Zolang ze het maar af en toe doet, moet ik denken, weet je wat, bepaal jij het zelf.
0: Oké, zwangere vrouwen moeten zelf bepalen wat ze doen met hun lichaam. Deel even in de NPO Luister wat jij ervan vindt. New music.
3: Nieuw op Funix. Sigourney K. featuring Izzy SB. Met mij zijn. Your City.

0: Zwangere vrouwen moeten zelf bepalen wat zij met hun leven en hun lichaam doen. Dit op basis van TikToker Nicola die het volgende zei.
1: Oh ja, af en toe drink ik een glaas champagne omdat ik vind dat dat moet kunnen. Met Gigi 26 weken in mijn buik.
0: Chanel. Ja, ik vind het heel lastig om dit aan te horen. Omdat ik het ergens een beetje... Ja, ik vind het gewoon eigenlijk gewoon egoïstisch. Als je zwanger bent en je drinkt iets waarvan je van tevoren weet dat het niet goed is voor je kind. En ik denk, joh, het is maar 9 maanden. Doe dat daarna en daarvoor
2: maar je ik vind dat ergens ook weer... Zeg maar, ik sta er ook niet achter. Ik zou het zelf ook niet doen. Maar tegelijkertijd, ik ben nog nooit 8-9 maanden zwanger geweest. Dus ik weet ook niet hoe het voor haar is.
0: Ik ook niet.
2: Dus ik vind eigenlijk niet dat we er ons mee... Dat we het kunnen zeggen of zo, snap je?
0: Ja, maar we hebben het er toch over. Omdat het ontzettend online aan het exploderen is. En iedereen vindt hier wat van. En ook jij. En we zijn blij dat je hebt gereageerd. Ab die zegt, nee, dit is niet gezond voor je kind.
2: Claire die zegt, nee, natuurlijk niet. Alcohol is puur vergif. Je moet alles doen om je kind de beste kansen te geven. En fetal alcohol syndrome is echt erg.
0: Ja, ik ken dat niet.
2: Dat zei ik dus net even kort. Van, je kan het zien als iemand gedronken heeft in de zwangerschap heel veel. Hebben die mensen een bepaald soort gezicht. Mm. Het is niet helemaal goed gevormd. En weet je toch, ik vind dat wel erg.
0: Marcos zegt, dat is gewoon...
2: Ik vind het schandalig.
0: Marcos die zegt ook, pardon, drinken terwijl je zwanger bent. Nee, sorry, dit is echt gewoon een no-go. Ik vind het echt, echt, echt schandalig.
2: Sammy zegt, deze dame is heel egoïstisch bezig. Als ze haar shampoo voor 9 maanden niet kan skippen omwille van haar kind, geeft ze niet om haar kind. En ja, daar ben ik het een klein beetje wel mee eens.
0: Nou, ik niet een klein beetje. Ik heel erg alleen, ik vind wat niet leuk is dat deze persoon waarschijnlijk al heel veel haat en heel veel negativiteit over zich heen krijgt.
2: En dat is ook niet goed voor een zwangere vrouw. Dus ga er alsjeblieft geen haat sturen of commenten en al die dingen.
0: Dus het is ook niet onze bedoeling om haar daarin door het slijk te halen. Alleen het is wel een onderwerp wat ze aankaart. Ja, zij heeft het inderdaad wel zelf online gezet. En het is wel iets waar mensen wat van vinden. En
2: je weet dat je haat gaat krijgen hierom.
0: Het doet ook echt iets met mij. Met jou, Belinda. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Hey, wat vind jij?
3: Ja, ik vind het eigenlijk best wel schandalig. Ik heb net 2 keer zwanger geweest. 2 gezonde kinderen. En ik vind gewoon in die 9 maanden moet je gewoon even stoppen met alle gekkigheid. En dan gewoon focus.
0: Ja, want drink jij of rook jij in het dagelijks leven?
3: Ik rook, ja. En drink heel af en toe. Mm-hmm. Maar roken heb ik ook gelijk afgekapt. Je doet gewoon prioriteiten zijn gewoon even ergens anders.
0: En dan heb je dus gewoon, je rookte daarvoor en dan 9 maanden niet roken en daarna rook je gewoon weer. En daar heb jij geen moeite mee gehad of dat je zegt ik heb er extra last van of...
3: Nee, ik had misschien wel wat aftikverschijnselen, voor de rest nee, eigenlijk niet. Het is gewoon knop omdraaien.
0: Ja, wat vind jij er dan van dat deze persoon dat zegt? Wat doet dat met jou als moeder?
3: Ja, ik vind het verschrikkelijk eerlijk gezegd. Dan denk ik gelijk van ja, dan moet je niet zwanger raken en dan kan je gewoon doen wat je wilt. Maar ik vind het best wel erg.
0: Ja, dankjewel voor jouw input. Er is eigenlijk, moet ik zeggen, niemand die zegt...
2: Ja, er zijn een paar mensen. Celan die zegt het is haar lichaam, ze mag het zelf weten.
0: Oh,
2: Rehanna zegt, kijk, dat het haar lichaam is correct. Maar er komt altijd wel een maar achter. Jamal stuurt ook, het is niet haar lichaam, het is haar lichaam met een kind erin. Maar ik vind het zeg maar weer... De randje raken van oké, een vrouw heeft dan geen zeggenschap meer over wat ze wil doen, alleen omdat ze zwanger is. Ik vind het toch moeilijk om te zeggen, het mag niet. Ik vind het te moeilijk.
0: Ja, waarom?
2: Omdat ik bang ben dat dit argument dan uiteindelijk weer gebruikt gaat worden in de discussie als abortus. En die abortusrechten zijn al heel erg
0: Wacht,
2: uiteindelijk is het moment dat je gaat zeggen, een vrouw
0: soms
2: mag niet zelf...
0: Soms sla jij zeg maar een inslag in en dan denk ik,
2: vind je dit niet een logisch iets? Het moment dat we gaan bespreken van oké, een vrouw mag terwijl ze zwanger is niet meer de keuze maken... Omwille van dat het haar lichaam is omdat ze een kind erin heeft... vind ik heel eng om in dit klimaat van in de tijd van de wereld... dat naar buiten te brengen, persoonlijk.
0: Ja, dus jij vindt van, omdat het haar lichaam is...
2: Omdat het haar lichaam is, moet ik daar zeg maar...
0: Zij bepaalt haar buik, haar dingen.
2: Als zij op 9 maanden wil besluiten... ik wil niet meer moeder worden of whatever... moet dat ook kunnen, vind ik. We moeten daar op geen enkel moment moeilijk over doen.
0: Een discussie voor een
2: andere keer.
0: Dit zijn Pop Smoke, 50 Cent en Roddy Ricch.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos!

0: Monster. Lomen is goed, starten is beter.
1: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

Quali-Dent.nl. Droom je van een stralende glimlach? Bij Quali-Dent zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Quali-Dent.nl. Quali-Dent, de voordeligste kliniek van Nederland. Jason Derulo.

0: juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in de

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij het Brabantse dorp Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De eigenaren wisten pas dat hun auto weg was toen agenten op de stoep stonden, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: Ze willen niet voor onze camera reageren, maar vertelden wel dat ze tot afgelopen zondag een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Die hadden ze weggehaald omdat ze zich geïntimideerd voelden door de bekladdingen van andere woningen in het dorp. Het is extra zuur dat hun auto nu is weggehaald, want ze hadden hem nog maar net en ze wilden er mee op vakantie gaan. En die vakantie is dus nu ook in het water gevallen.
0: Afgelopen weekend werden nog huizen in Engelen beklad waar diezelfde vluchtelingenposter hing. Het gaat financieel weer een stuk beter met NS. De eerste helft van dit jaar heeft de treinvervoerder 25 miljoen euro winst gemaakt. Dat komt vooral doordat meer mensen de trein weer pakken, de treinkaartjes ook duurder zijn geworden en ook doordat er minder vertragingen zijn, waardoor NS geen boetes op de deurmat heeft gekregen. Maar toch is het niet alleen maar een Hosanna-verhaal, vertelt mijn economiecollega Ruben Eeg.
2: De andere kant van de medaille is dat de NS nog wel heel veel schulden heeft. Want ondanks al die verliezen en reizigers die na de coronaperiode niet terugkeerden, is NS toch blijven doorinvesteren. Bijvoorbeeld in nieuwe treinen, verbouwingen van stations. Ja, en daarvoor heeft NS heel veel geld geleend. Dat moet natuurlijk allemaal weer worden terugbetaald met rente, je begrijpt het. En ja, weer winst maken, dat helpt natuurlijk.
0: Ja, de afgelopen 5 jaar leed NS juist verlies omdat er weer minder mensen de trein pakten. En Madonna bevestigt dat ze komende zaterdag naar de World Pride komt in Amsterdam. De Queen of Pop gaat een optreden geven in de AFAS Live tijdens het World Pride Music Festival. Daar staan dan onder meer ook Bibi Rexha en Paris Hilton geprogrammeerd. Gisteren hintte Madonna al op een optreden in Amsterdam met een post op haar Insta-account in het Nederlands. Wel met een spelfoutje.
3: Sabrina. Madonna.
0: Dat was een verwijzing naar het liedje Bring Your Love met Sabrina Carpenter dat ze uitbracht op haar laatste album Confessions 2. In haar Insta-story schreef ze: ik heb iets waar ik over wil praten, inclusief spelfout dus. En nu komt ze echt, maakt ze bekend op haar Insta. Er is trouwens wel een wachtlijst voor die zaterdagtickets van World Pride Music Festival. Het weer vanavond nog steeds warm met veel zon. De komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint met zon, later trekt het dicht. En er is in het oosten kans op een klap onweer. Het wordt dan een graad of 27.
4: Wat is jouw ontspanningsmomentje na een dag hard werken? Dat van mij naar Moordkast te luisteren.

0: Ja, gisteren zat ik dus met Noorden in de auto, kreeg mee met hem naar huis en toen hoorde ik opeens dit. Hoorde ik opeens dit.
1: Vandaag vertellen we je het verhaal van Cherie Beasley uit Australië. Op 29 juni 1991 fietste 6-jarige Cherie naar een buurtwinkel, maar nadat ze weer op haar fiets stapt om naar huis te gaan, raakt ze spoorloos.
2: Noorden en Chanel.
3: Ja, dat is een dingetje wat vaker bij mij kan gebeuren. Mijn collega Mana, jij rijdt ook eigenlijk elke dag met mij mee, want we wonen allemaal in Den Haag. En dat is echt een uitjoe-moment voor jou, hè, Mana. Jij hebt echt van, als dat gebeurt, dat is de hel op aarde in die auto.
4: Ik raak dan echt helemaal in paniek. Ik vind niet erg hoeveel muziek we luisteren of naar jouw demo's, weet je, van jouw muziek. Maar als ik dat deuntje weer hoor, ik krijg gewoon helemaal paniek van... Hoe luister jij hiernaar?
3: Ja, voor mij is dit gewoon echt een ontspannen momentje. En ik zei tegen Chanel, geef het één kans.
0: Ja, en
3: Chanel, vertel.
0: Ja, ik zat al een beetje half mee te luisteren. En op een gegeven moment, Mana, toen je uit was gestapt... Toen gaf ik het toe, ik zat er helemaal in. Ik zat er helemaal in. En het was nog zelfs even zo dat Noorden me afzette bij Centraal. En toen zaten we nog even in de auto naar die podcast af te luisteren. Want geweldig. Ik ben helemaal verkocht.
3: Kan je even uitleggen, het gaat over ontvoering, moord, dingen. Wat gebeurt er intern?
0: Ja, het was zo spannend. Het was een 6-jarig meisje dat ontvoerd is door een of andere freak. En dan hoor je hoe ze eigenlijk die freak hebben ontmaskerd. En hoe ziek hij is. En hoe diep dat gaat. En het is ook perfect qua lengte. Weet je, 25 minuten. Ja. Niet te lang, niet te kort. En hoe ze vertellen, hoe ze spreken. Het muziek erbij, de pauzes.
3: Ja, ontvoerd heet de podcast. Wil je hem ook? Het is echt een dikke shout-out naar de makers.
0: Het is echt de perfecte manier om te ontspannen na een lange dag werk. Vooral het werk wat wij hebben. Ja. Heel muzikaal, veel praten, gewoon... Rustig naar een verhaaltje luisteren. En je leert er veel van.
3: Juist. Eindelijk.
0: Je leert er echt veel van.
3: Werk jij, je hebt me gewoon een handje gegeven. Je zei dankjewel voor deze podcast. Dankjewel hiervoor.
0: Het was echt...
3: Ik denk nu eindelijk iemand die dit ook heeft.
0: Ik ben echt helemaal ontspannen erdoor. Dus we willen vandaag van jou ook weten. Wat doe jij om te ontspannen na een lange dag werk? Drop het in de NPO Luister app.
2: New music. New op Funnix.
5: I am Aisha, featuring First Man. Azul. Your city, your sound.
2: Funnix.

0: Chanel heb ik gisteren overtuigd. Ik zeg, geef het één kans. En?
1: Ja, ik ben een grote fan. Ik kan niet meer stoppen. Het is echt geweldig. Het was ook de perfecte manier om mee te ontspannen na een lange dag.
0: Ja, want wat gebeurde er intern bij je? Dat je dacht van, ik kan even rusten.
1: Nou ja, het is, vooral met deze baan. Het is heel veel prikkels tegelijkertijd in zo'n studio. Muziek, je kan gewoon even ontspannen en luisteren naar een verhaal. Het wordt ook heel rustig verteld. Het is interessant. Je leert ervan. Het was, ja. En het is ook gewoon heel spannend.
0: Gino, wat doe jij om te ontspannen?
2: Nou, na een lange dag werk ga ik even sporten. En even een biertje drinken meestal. Maar deze podcast luister ik als ik ga slapen altijd. Ja man, het is echt goed.
1: Hij is ook fan van de...
0: Ja, hij wordt er ook lekker rustig van.
1: Verontvoerd was het.
0: Ja, Rick die zegt, hey Noordin en Chanel, ik ga na werk altijd even sporten en daarna sexy Instagram modellen kijken.
1: Ja, vind ik ook zo ontspannend. Begrijp ik.
0: Ja, Melk die zegt, hoe ontspan je? Sinds ik met 4 kinderen heb, is er geen ontspanning meer. Ik ben blij als ik zonder gemama mag plassen. Melk, geloof me, draai de deur op slot. Doe gewoon de deur op slot draaien. Dan is het maar even 2 minuten dat het huis wordt afgebroken. Maar echt, ik hoor je volledig.
1: Jairo die zegt, ik ga eerst 20 minuten doelloos in de supermarkt lopen zonder iets te kopen. Dat reset
0: wat?
1: Mijn hoofd.
0: Wat?
1: Ja, heb je dat niet? Dat je dan
0: wat?
1: Een lange dag hebt gehad?
0: Nee, gadverdomme, ik vind de supermarkt echt niks.
1: Wat moet ik gaan eten? Ik weet het niet. Dat je gewoon even producten gaat kijken om te resetten van wat wil ik mogelijk. Ik begrijp hem.
0: En Rome die zegt, ramen dicht, muziek keihard en soloconcert geven in mijn woonkamer. En Mo zegt, auto pakken, doelloos hondjes rijden, totdat ik ineens niet meer weet waar ik ben.
1: Oh, dat vond ik vroeger zo lekker.
0: Op zo'n zomerdag als dit.
1: Weet je, dat je gewoon even rondrijdt en het wordt donker. Ja. Oh.

0: Ja, Wef is op vakantie. Dus vandaag wil ik een item weer meenemen uit mijn eigen show waar ik normaal mee eindig. Want rondom het einde van de show word ik altijd een beetje melig. Weet je? Ja, ik lach snel om dingen.
1: Ik ken het.
0: Dus ik dacht, hoe leuk is het als we gewoon een top 5 maken? Niet van de beste dingen, maar van de vreselijkste dingen. Yeah. Nou, Norden heeft het soundboard weer lekker ontdekt. Vandaag gaan we een top 5 maken van dingen die jij je ex nooit hebt verteld.
1: Ja, ja, ja!
0: Lieve Norden, heb jij suggestie? Want we geven altijd voorbeelden.
1: Oké, het is niet mijn meest recente ex, maar de ex waar 3... Oh, dat is inmiddels al 5 jaar geleden mee ging.
0: Vertel.
1: Ja, ik heb nooit verteld dat ik expres mijn onderbroek niet in de was gooide om haar te triggeren.
0: Wauw. Wauw. Vind ik wel ziek
1: of
0: van je.
1: Of zeg je van die is flauw?
0: Ja, ik vind dat wel meevallen. Kijk, weet je,
1: ik heb expres niet verteld dat ik de vriendin heel lekker vond. Nou, ook goed.
0: Ik weet niet of ik die van mij on air kan zeggen.
1: Ja, wel. Kom op.
0: Nee, kijk, weet je, ik vind dat gewoon...
1: Hou eens op.
0: Ik vind dat meer iets tussen
1: jij
0: mij en zijn broertje.
1: Jij hebt je ex nooit verteld tussen hem en zijn broertje?
0: Ik vind dat meer iets tussen mij en zijn broertje.
1: Oh.
0: Als ik wraak neem ik God wraak. Ik ben zo trots op mezelf.
1: Wat wil je weten?
0: Nou ja, ik wil van de mensen dat ze de NPO luisteraar erbij pakken. En vertellen wat het verschrikkelijkste ding is dat ze nog nooit aan hun ex hebben verteld.

0: Of dingen die je ex nooit heeft verteld, we gaan ze bespreken.
1: Nordin en Shannon.
0: We gaan van 5 naar 4 naar 3 naar 2 naar absolute nummer 1 die je echt moet horen.
2: Ja. Oh, we hebben wat voor je in petto. Op nummer 5 hebben we Franciscus. Ik deed altijd alsof ik niet kon schoonmaken en zei dat ik had schoongemaakt als het niet zo was, zodat ze het uiteindelijk zelf maar deed. Hey. Franciscus komt vechten voor haar.
0: Op 4, een buurman die zegt doodpakken geslagen op de wc.
2: Ja, vind ik wel grappig. Adriana op nummer 3 zegt ik had een nep-account aangemaakt en die guy die ik moest blokkeren daarop gevocht. Real.
0: Oh!
2: Real.
0: Nee, dat vind ik echt heel erg.
2: Hoezo?
0: Dus je moet een guy blokkeren en je gaat op een nep, dan ben je echt te investeren.
2: Iedere vrouw doet dat. Gewoon, dat is onze natuur. Op nummer 2 hebben we Timmy.
0: Ik heb gewoon pijn hiervan.
2: Ja, dat is goed. Voel
0: ik
2: het.
0: Ik heb gewoon echt pijn hiervan.
2: Iedere vrouw heeft dat ooit gedaan. Timmy op nummer 2. Ik had haar een SOA gegeven waar ik haar voor de schuld heb gegeven.
0: Maar ik denk in a way dat er echt heel veel mannen zijn die dit doen.
2: Wat? Zo, ja. Ja,
0: dat denk ik echt.
2: Dat klopt, 100%.
0: Dat denk ik echt. Maar,
2: nummer 1.
0: Maar,
2: Hoi Lindsay, hoe gaat het?
3: Goed.
2: Wat heb je gedaan?
0: Wat is het ergste wat je ex nooit heeft verteld?
3: Nou, ik was 16, 17. Toen ging ik met een half Marokkaanse jongen. En dat ging een tijdje goed. Daarna ging het uit. En toen op mijn 18e kwam ik zijn neefje tegen.
0: Mm-hmm.
3: En toen was ik 19 geworden. En toen raakte ik zwanger van hem.
2: Maar heb je toch? Jullie bent nu samen met die neef. Je hebt nu kind met die neef of heb je gewoon gezegd Loesoe?
3: Nee, hij wou dat het wegging, dus ja.
2: Nou, dan in ieder geval, you kept it in the family, I guess.
3: Ja.
2: Yeah. Eigenlijk ben je loyaal gebleven, want je bent toch
0: dames,
2: in de
0: family. Dames, Lindsay, dankjewel voor delen. Dankjewel, dit is wel echt...
2: Lindsay, je krijgt hiervoor een paar Phonic sokken, by the way. Omdat het zo...
3: Oh, toch, superleuk.
2: Dus daarvoor heb je het uiteindelijk allemaal gedaan. Voor de Phonic
3: sokken. Nou, daar heb je nog iets waars aan overgehouden.
0: Ja, en dankjewel voor je eerlijkheid. Want we vinden wel fijn dat je dat gewoon echt eerlijk durft te zeggen hier.
3: Ja, het is toch al lang geleden. Dus.
2: Ik denk die ex wat minder.
3: Ja.
0: Bij nu, als je dus weet...
2: Bel je neef of bel ons. Een van de twee. Je mag ons bellen, dan gaan we samen met jou je neef bellen. Ik ben zo invested hierin.
0: Oh my god. Zometeen is het tijd voor de blok. Lekkere muziek en zorg dat je niks mist in jouw stad.
4: How do you guys have so much aura? It's like everything you do. Like the way you walk, the clothes, the way you talk. Hey.

En beetje warm hier, hè? Beetje warm! Ja, zometeen gaat Naomi je door deze hete avond helpen. En wat je nou het best kunt doen als je ook geen airco kan kopen, net als ik. Dus ik blijf zeker luisteren.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
5: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inrijdt op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
1: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
2: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is A, goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
0: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blog. Dit is Distinct en Morad.

0: hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Blok!
0: De show met verhalen uit jouw stadje. Ja, vanavond met een leuke Amsterdamse artiest. Dat later, maar eerst. Het was me een partijtje heet vandaag. Ja, het zal je vast niet ontgaan zijn, maar het zweet stond me vandaag echt op het voorhoofd. Nou, je hoort me ook niet klagen, want zomer is echt mijn favoriete seizoen. Maar soms, zeker tijdens een hittegolf, ja, dan moeten we gewoon even wat maatregelen treffen. Zoals bijvoorbeeld een airco in je huis. Nou, en heel veel mensen die willen een airco in hun huis. Want zodra we laatste 30 graden aantikten hier in Nederland, bestelde Nederland massaal airco's. Maar in welke stad werden nou de meeste airco's besteld? Nou, dat was dus in de beste stad van Nederland, oftewel Rotterdam. Ja, ik ben een beetje biased, want ik ben een geboren en getogen Roffa girl. Maar blijkbaar dachten Rotterdammers, we gaan niet zweten, we kopen alle airco's in Nederland. Nou, en airco is natuurlijk echt een supergoeie tip om de hitte te overleven. Maar wat nou als je geen airco hebt? Hoe hou je dan je hoofd koel? Gooi me even tips en tricks in de NPO Luister app, dan komen we samen de zomer door.

0: Dit was Mike Towers met La La.
1: The Block met Naomi.
0: Hey, hoe hou jij je hoofd koel in deze hitte? Dat vroeg ik net aan jou. Ik dacht, laten we elkaar wat tips geven, zodat wij deze prachtige zomer doorkomen. Nou, je kon me jouw tips laten weten in de NPO Luister-app. Femke deed dat, die zegt namelijk, ja, ik zit de hele dag in mijn huis, in mijn naki. Femke, heerlijk. Als dat nou ook op straat kon, dat zou lekker zijn. Niet voor iedereen. En Veer, die liet ook wat weten. Vertel eens.
2: Hey, Phoenix.
0: Hey.
2: Betreft de warmte. Ik hou 's ochtends vroeg alles dicht. Dus ik word ongeveer rond 6 uur wakker, doe ik even alles open. En dan om 8, 9 uur doe ik alles dicht. Zonnepanelen naar beneden. En dan blijft het heel koel binnen. Het is nu 22 graden binnen. Ik sta buiten, even in de tuin werken. En dan weer naar binnen om af te koelen. Gelukkig dat ik die mogelijkheid heb. Het huis is wel goed geïsoleerd. Ik heb geen airconditioning of wat dan ook. Het is echt alleen alles dicht houden. In de ochtend vroeg alles openzetten. En dan moet het goed komen. En het werkt. Voor mij werkt het. Succes.
0: Veer, dit zijn nou echt tips waar je echt wat mee kan. Dank je wel. En Brian had ook een goede tip. Die zegt, ja, iets uit de vriezer voor je ventilator zetten. Dan wordt die lucht kouder in je huis. Dit heb ik nog nooit gedaan, maar dit vind ik een hele goeie. En wat zegt Nanda?
3: Ik heb wel een tip gehad.
0: Ja.
3: Hou je ramen en deuren gesloten in deze hitte.
0: Ja.
3: Doe koud douchen. En simpele dingen aandoen en gewoon rustig op de bank liggen. Geen inspannende dingen doen. Dat is denk ik het beste wat je kan doen.
0: Dan is een hele goeie. Kon ik maar vanuit de bankradio maken. Dat zou lekker zijn. En Jentri zegt, ja, heb me deze hitte altijd een handfan in mijn tas. Ja, ook een goeie. En wat zegt 1987 NPO?
4: Heel een goeiemiddag of goedenavond, Naomi. Hey, luister dan. Ik hoef mijn hoofd niet koel te houden, man. Ik kan lekker tegen deze weer, man. Voor mij mag het wel 40 graden zijn. Ik kom net van werk. Ik heb heerlijk gewerkt. Mijn collega's, die waren allemaal gesmolten. Voor hun was het heet. Voor mij is het lekker. Ik heb een Afrikaanse bloed, je weet toch.
0: Oh.
4: Wij kunnen tegen, toch. Yalla, salama, challas.
0: 40 graden? Je moet hier niet meer om vragen, want ik ben bang dat het echt gebeurt. En dat gaat voor mij echt veel te ver. Maar goed, gelukkig heb ik al de tips nu uit de NPO Luister-app. En de Jallo die had ook nog een tip.
5: Goedenavond, Naomi.
0: Goedenavond.
5: Ja, ja, met die hitte weet je wat het is. Je moet gewoon de schaduw opzoeken overdag. En lekker Phoenix op de achtergrond.
0: Ah.
5: Met welke weersomstandigheden ook. Dus ja, Phoenix op de achtergrond komt het altijd goed.
0: Dat is echt waar. Met Phoenix op de achtergrond komt het altijd goed. En met deze tips kom jij ook lekker de zomer door. Je houdt lekker je hoofd koel. Dit is Broederliefde bij Phoenix met Maak Me Niet Heet.

0: vast bezig on the block.
1: Dit was Blessings.
2: Phonics.
3: Naomi.
1: We zitten midden in zomer 26 en so far vind ik het eigenlijk wel een lekkere zomer. Weet je, de zon schijnt, er komt heerlijke muziek uit elke week. Ja, en dat mag ook wel, want er waren hoge verwachtingen voor de zomer. Mensen zeiden zelfs dat het misschien...

natuurlijk? Of denk je, nee Naomi, dat is echt deze? I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking hold. One dance, of denk je toch eerder aan deze? Ja, welke tune wil jij zometeen horen? Dat kan je me laten weten in de NPO Luister-app. Unforgettable, One Dance of Dansen op La Banta. De keuze is aan jou.

16 jaar geleden. Summer 16. En welke tune doet jou aan die zomer denken en wil jij nu horen? Ik gaf je de keuze uit Unforgettable, One Dance en Dansen op La Banta. Je kon me laten weten in de NPO-luisteraar welke het moest worden en welke we nu moeten horen aan de blak. Ik zag verschillende dingen binnenkomen, dus we hebben even geteld. En het uiteindelijk beslissende appje was van Lindsay. Zij zei, oh my god, ja, Dansen op La Banta, die brengt me helemaal terug naar klas 4 middelbare school. Lindsay, same.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: Slash Phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
3: Eindelijk, iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
2: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
4: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Hermanos!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
1: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
2: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de belofte. Dit is Party Next Door met For Certain.

0: sommige albums zijn gewoon een verzameling tracks. Maar de Amsterdamse artiest die ik nu in de studio heb, die pakt het net even anders aan. Zijn nieuwe album heeft een bijzonder concept, maar daar kan hij jou zelf meer over vertellen. Hey, Insano, een hele goede avond.
1: Een goede avond.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Yes, dankjewel.
0: Hey, je nieuwe album 7 Zonden, 7 Deugd heeft best een bijzonder concept, zei ik net. Vertel het ons.
1: Ja, 7 Zonden, 7 Deugd is dus inderdaad een conceptueel album. Waarbij ik het album heb gemaakt met als uitgangspunt om het op een LP uit te brengen. Ik heb het ook op een LP uitgebracht. Waarbij de A-kant van het album bevat eigenlijk alle zonden. Dus dan heb je hebzucht, hoogmoed, lust, gemakzucht, vraatzucht, jaloezie en woede. Ja. En aan de B-kant krijg je dus de virtues, dus het tegenovergestelde. Dus dan krijg je wijsheid, liefdadigheid, rechtvaardigheid, moed, zelfbeheersing, hoop en geloof.
0: Bijzonder. Hoe ben je hierop gekomen?
1: Ik denk niet dat er één factor was waardoor ik dit zo bedacht. Ik denk dat het voornamelijk komt door mijn muzikale invloeden. Een van mijn favoriete rappers of all time is Lupe Fiasco. En die is echt heel goed altijd in conceptuele albums maken en hele werelden daaromheen bouwen. En er is een artiest die heet Ransom en die heeft een EP die heet Seven. En dat was eigenlijk gebaseerd op de 7 zonden. En je hebt natuurlijk ook de anime Seven Deadly Sins. En toen ging ik daarover nadenken van iedereen kent eigenlijk de zonden, maar niemand kent de deugden. Terwijl we allemaal proberen goed te zijn en te deugen als het ware. Dacht ik, eigenlijk is het heel gek dat nooit zo op deze manier is gedaan. Dus dacht ik, weet je wat, ik maak een album waarbij ik dit ga doen. Dus de zonde en de deugden.
0: Denk je vaak zoveel na voordat je muziek gaat maken?
1: Ja, misschien is dat ook de reden dat ik niet zoveel uitbreng.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ik zit te vaak in mijn hoofd en soms moet ik dat gewoon loslaten en gewoon iets maken.
0: Ja.
1: En ik heb nu wel een producer gevonden genaamd City Lights die dit hele album heeft geproduceerd. En ik merk dat ik daardoor wel veel makkelijker gewoon dingen kan loslaten en gewoon kan maken.
0: En hoe dan? Wat zegt de producer dan tegen jou waardoor je kan loslaten?
1: Ik denk dat hij spreekt gewoon met de muziek itself. Zijn producties prikkelen mijn schrijven op zo'n andere manier dat ik daardoor gewoon eigenlijk gewoon gelijk iets wil maken. En we hebben dit album ook echt heel snel gemaakt. Eigenlijk 14 dagen of zo hebben we dit album gemaakt. Dus dat ging eigenlijk heel snel.
0: Supersnel, ja. En we gaan zo meteen een tune van je album draaien. Geloof, dat is de laatste tune van je album. Waarom wil je juist die laten horen?
1: Ja, dat is heel moeilijk, want ik heb er best over nagedacht. Gewoon van, wat kies je dan om te previewen? En logisch gezien was het misschien slimmer geweest om bijvoorbeeld een nummer zoals Zelfbeheersing te draaien. Omdat die misschien wat radiovriendelijker is. En dan is dit is een lekker liedje voor in de auto.
0: Oh, ja.
1: Maar Geloof is voor mij het meest bijzondere nummer. Omdat het is een ode aan mijn oma. Die is een aantal jaar geleden is hij te overlijden gekomen. Eigenlijk precies in het maakproces van dit album. En Jaap, City Lights, die had een beat liggen. Gewoon met alleen een gitaarloopje. En daar ben ik op gaan schrijven. En toen dacht ik, ik had heel veel moeite om het op te nemen. Ik merkte elke keer als ik het probeerde op te nemen dat ik gewoon in tranen uitbarstte. Dat het me gewoon niet lukte. En op een gegeven moment wist ik mezelf er overheen te zetten. En toen heb ik Sissy gevraagd, de zangeres, om het refrein in te zingen. Mm-hmm. Ik heb het refrein wel geschreven, samen met haar een beetje. En daarna heb ik nog een gospelkoor op Curaçao opgenomen met City Lights. Zijn we naar Curaçao gegaan om een koortje op te nemen daar. Ja, dat is eigenlijk heel erg overdreven. Een vriend van mij die hier ook gospel doet en ook van Curaçao's afkomst. Dus van, we hadden hier ook een koor bij elkaar kunnen trommelen. Ik zeg, maar het is niet hetzelfde. Het is onnodig om... Maar ik vond het gewoon vet om het te doen. Dus we hebben het gewoon gedaan.
0: Ja, super sick. Maar waarom dan Curaçao?
1: Omdat het refrein in het Papiaments is. En mijn oma is Dina Veres. En zij was de kruidenvrouw van Curaçao. En ik had iets van, ik wil eigenlijk een soort van... gewoon een waardige ode voor haar maken. Dus het felt as the right thing to do. Dus ik heb het gewoon gedaan.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Hey, wat kunnen wij de komende tijd van jou verwachten?
1: Ik heb nog best wel veel ideeën van wat ik wil doen met dit album. Omdat ik heb het album eigenlijk uitgebracht dan eerst fysiek. Heb ik hem in Paradiso gelanceerd.
0: Ja, sick.
1: En toen heb ik hem daarna, pas een paar maanden later, kwam hij digitaal uit. Alleen ik heb hem digitaal precies uitgebracht tijdens het WK. Dus dat is niet echt de meest strategische...
0: Daar heb je dan niet goed over nagedacht.
1: Nee, ik had het album al geüpload en ik had gewoon een datum gekozen. Ik dacht, dan doe ik het in juni. Maar ik had eigenlijk helemaal niet gefactcheckt of er dan grote world events zijn. En toen... WK. Dus ik ga nog de echte promo run ga ik nog doen. En ik heb nog wat ideeën wat ik wil doen. Ik wil eigenlijk het album nog een keer live spelen in een kerk. gewoon volledig album in een kerk doen. Dan ben ik nu aan het oriënteren van welke kerk en waar. Maar het lijkt me heel tof om de volledige plaat in een kerk te performen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Het lijkt me super tof. En Sena, ik vond het zo leuk dat je er was.
1: Dankjewel.
0: En we gaan natuurlijk nu ook Geloof draaien.
1: Yes.
0: Je mag hem zelf aankondigen.
1: Dit is misschien wel het meest mooie nummer wat ik ooit in mijn leven heb gemaakt. En het heet Geloof. En het is een ode aan mijn oma. En als je dit een mooi nummer vindt, dan wil ik je aanraden om op zijn minst één keer het volledige album in zijn volledigheid te luisteren.

Joy Defilator, je speakers hier on the block. Dit was Rihanna. Artist of the Week. Ja, deze week heeft een nieuwe artiest een plekje veroverd in de Funix playlist. De Amsterdamse artiest Ghost werd namelijk gekroond tot onze Artist of the Week. Nou, morgen komt hij van alles over hemzelf en over zijn muziek vertellen. Dan komt hij namelijk langs hier on the block voor een interview en voor een live performance. Nou, ik heb er zin in en nu ga ik hem gewoon voor je draaien.

0: and Dior met 30 Degrees.
1: The Block met Naomi.
0: Iedereen is het met me eens dat vreemdgaan echt not done is. Hoop ik tenminste. Maar stel je voor dat je beste vriend of vriendin vreemdgaat. Zou je het dan tegen diens partner zeggen? Nou, dat checkte onze reporter Bradley bij de Hagenezen. Luister maar even mee.
2: Oeh, wat vind ik van vreemdgaan? Moeilijke situatie. Maar eigenlijk moet je dan al weg zijn voordat je vreemd bent gegaan. Hele kleine kans dat ik zelf iets ga zeggen. Maar ik ga eerder met hem praten van wat ben je aan het doen en waarom blijf je bij haar. En wat is de reden waarom je dit op deze manier doet?
0: Ja, nou zo meteen hoor je meer, maar ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Stel je voor, je beste vriend of vriendin gaat vreemd. Zou je het dan tegen diens partner zeggen? Laat dat me even weten in de NPO Luisterapp.
3: Ah,

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen

0: Sport met Bradley.
1: Oeh, wat vind ik van vreemd gaan? Moeilijke situatie. Maar eigenlijk moet je dan al weg zijn voordat je vreemd bent gegaan. Hele kleine kans dat ik zelf iets ga zeggen. Maar ik ga eerder met hem praten van wat ben je aan het doen en waarom blijf je bij haar. En wat is de reden waarom je dit op deze manier doet?
2: Kijk, ik vind vreemd gaan dus echt crazy. Maar stel je voor dat je opeens in een hele lastige situatie zit. Je weet dat je mattie vreemd gaat, maar eigenlijk heb je niks te maken met zijn partner of met die relatie überhaupt. Hou je dan je mond? Spreek je je vriend aan? Of ga je juist naar zijn partner om het te vertellen? En ik was benieuwd wat de Haagenezen hiervan zouden vinden.
3: Wat weet je van vreemd gaan?
4: Nou, hangt eraf.
3: Van wat?
4: Als het wederzijds is, why not?
3: Je bedoelt als beide partners vreemd gaan, maar dan kan je beter gewoon uit elkaar gaan, toch?
4: Nee, gewoon bij elkaar naaien, toch? Ja, op het moment als een man vreemd gaat en hij ontkent het helemaal, dan mag ze het lekker terug doen naar mijn mening.
1: Oeh, wat vind ik van vreemd gaan? Moeilijke situatie, maar eigenlijk moet je dan al weg zijn voordat je vreemd bent gegaan.
2: En stel je voor, hè, jouw allerbeste vriend gaat vreemd, zou je het dan zeggen tegen zijn vriendin?
1: Ligt aan mijn relatie met zijn vriendin. Hele kleine kans dat ik zelf iets ga zeggen, maar ik ga eerder met hem praten van wat ben je aan het doen en waarom blijf je bij haar en wat is de reden waarom je dit op deze manier doet?
5: Het is heel verdrietig voor de andere persoon, zeg maar, gewoon. Schadelijk, andere mensen.
2: Ja. Stel je voor, je beste vriendin gaat vreemd, zou je dat dan tegen haar vriend zeggen?
5: Nee.
2: Hoezo niet?
5: Omdat ik ben loyaal aan mijn vriendinnen, je weet toch? Ja.
2: Dus dan is het opeens minder slecht?
5: Ja, het is eigenlijk wel omgekeerd wel dat ja, maar ja.
2: Vind je dat je loyaal moet zijn naar je vriend of naar de persoon waarop wordt gecheat?
1: Nou ja, ik denk dat het meer gaat om recht. En het is niet mijn recht om het tegen haar te zeggen. En dat is meer een soort principe dan dat het gaat om hem. Ik vind dat in elke situatie, mensen leren hun lessen op hun eigen moment, weet je. En het is niet aan mij om te bepalen wanneer iemand zijn les leert.
2: En stel je voor, hij komt naar jou toe van, hey, ik denk dat zij dit doet.
4: Nee, ik zal echt volledig erop gaan liegen.
2: Je zou gewoon zeggen, Van Mos is echt loyaal aan jou.
4: Ja, 100%. Ik zou gewoon supporten, joh.
2: Wanneer vind je, zeg maar, dat het echt te ver gaat?
4: Ja, stel je voor, het is een man waarmee ze vreemd gaan dat het niet waard is of zo. Dat hij kinderen heeft, baby daddy, dan stopteken, weet je wel.
2: Heb je zoiets wel eens meegemaakt?
5: Ja, man.
2: Vertel.
5: Ik heb ooit gehad, zeg maar, dat een vriend van mijn vriendin naar mij toe kwam en zei van, gaat zij vreemd? En ik wist dat zij vreemd ging, toch? Maar ik zei gewoon van, zij zou dat nooit doen. Yeah. Ja.
2: En was hij toen? Of
5: is hij geloofde het, ja, ja.
2: Is hij er ooit achter gekomen dat ze wel vreemd?
5: Ja, maar wel daarna.
2: Voor iemand die nu nog in deze situatie zit, wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Move on, weet je. Laat diegene achter je, laat diegene los. En wees lekker single, doe je ding. Dan hoef je ook geen rekening te houden of verantwoordelijkheid te hebben. Maar die heb je nu wel. En laat het dan gewoon lekker gaan.

Therapy. Your city, your sound. Funny.

vaak douche jij? Is dat elke dag, meerdere keren per dag of een paar keer per week? Laat dat me even weten in de NPO Luister-app, want we gaan het er zometeen over hebben na Dave en Tems. Je hoort ze nu bij de Blok. Dit is Raindance.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. demo-opleidingen.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle,

0: PlayStation, race simulatoren en toernooien.
1: Klinkt als mijn generatie, alleen dan groter.
2: Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend. Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
1: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
0: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen Anton en Doughboy. Maar eerst Ira Started This, Where Do We Go?

0: Spoj met een meteoriet.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Hoe vaak douche jij? Nou, ik vroeg het net aan je en je kon het laten weten in de NPO Luister-app. En Toto, die deed dat.
3: Douchen? Dus normaal, joh. 1 keer in de maand. Ik kon eerst dat er zo'n pieten zuurduur lucht van me afkomt. En onderbroek doen we ook 1 keer in de maand.
0: Toto, jij goorlel. Jij vieze Toto. Dat snap ik echt totaal niet. En wat zegt Nanda dan?
4: Sowieso 1 maal per dag douchen. En als het nodig is, op zulke warme dagen, 2 tot 3 keer op een dag douchen. Maar 1 of 2 keer per week? Nee, no way.
0: Nee, dat slaat helemaal nergens op, tenzij je onder de 8 jaar oud bent. Ja, ik douche zelf altijd minimaal 1 keer per dag. Meestal 2. Maar soms, dan wordt het toch wel 1. Weet je, op een zondag, en midden op de dag. Of als ik, weet ik veel, laat thuis kom en ik denk, nou, dat boeit me niet, dan 1. Maar hoe vaak douchen de mensen hier in Rotterdam? Rijnmond ging de straat op om dat te checken. Luister maar even mee.
5: Hoe vaak douche jij?
6: Het liefst 2 keer per dag, soms 3 keer.
7: Elke ochtend voordat ik naar werk ga. En soms ook nog 's avonds licht aan of ik gesport heb.
8: Nou, ik douche wel elke dag.
9: Ja, ik douche 2 keer per dag.
8: Ik douche eigenlijk wel elke dag, maar het is wel afhankelijk of ik bijvoorbeeld op een zondagmiddag denk van nou, ik vind het allemaal wel best, ik ga een serie kijken. Kan ik nog wel een dagje overslaan.
5: Kunnen jullie nog een moment herinneren dat jullie iemand roken?
10: Elke dag als ik in de metro zit, is er sowieso 1 iemand die stinkt.
6: Toen ik naar Scheveningen ging, in de tram stond, diegene stond zo. En die geur, ik snap niet dat mensen zo kunnen stinken.
5: De vriend met wie jij hier vandaag bent, hij doucht 2-3 keer per dag. Wat weet jij daarvan?
8: Onnodig. Tenzij die heel sportief is, maar volgens mij valt het ook wel mee. Dus ik vind het echt overrated.
7: Ik ben een docent en ik werk met pubers. Maar er is wel 1 leerling die echt heel erg stinkt inderdaad. Maar daar hebben we wel aangegeven van, hey, misschien moet je even kijken naar je persoonlijke hygiëne.
5: Heb jij wel eens tegen iemand gezegd, je ruikt niet zo lekker?
11: Bij mijn vorige werk heb ik wel eens een keer een deo-flesje gewoon op tafel gezet. Met een beetje als hint. Maar als je stinkt, ja, dan zou ik even zeggen, wil je een parfumpje of zo?
8: Ja, dat is heel lullig, maar ik denk dat je beter dan wel eerlijk kan zijn.
1: Phoenix on the block.
0: Rotterdam.

van DJ Khaled. The Block met Naomi. En ja, je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij The Block. Oh, wat gezellig. En het is weer request-tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Dus, welke tune wil jij zometeen door je speakers horen? Dat kan een classic zijn, het kan een nieuwe zijn. Elke taal, het kan een slow jam zijn. Of denk je, nee, Naomi, ik heb juist wat energie nodig. Alles is welkom. Stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.

0: hard of not.
1: Ik heb een Roxy Dekker met Jij Hebt Mij.
2: The Block met Naomi.
1: En het is nog steeds request tijd. Zo, goedenavond. Het is nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blak gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app. Maar ja, een appie, dat vind ik altijd nog veel leuker. En Toto, die kwam met een hele goeie.
3: Casablanca van Eagles. Just my favorite.
1: Toto, ik hoor je. Die tune is zo lekker. Let's go. Dit is Casablanca.

de luisterapp. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Anoniem uit Utrecht. Anoniem zegt, hey Naomi, ik doe het even anoniem, want ik schaam me een beetje. Ik heb een kink. En dat is dat ik heel graag in vrouwen hun ogen klaarkom. Dat vinden ze meestal niet al fijn en daardoor doe ik het vaak een beetje stiekem onverwacht, zodat ze het niet zien aankomen. Ik wil het graag bespreekbaar maken met mijn bedpartners, maar ben bang dat ze het raar vinden. Nou, Anoniem vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om in iemands ogen klaar te willen komen? Oh, anoniem. First of all, ik wil nooit kink shamen. Dus wat jouw kink ook is, zolang er consent is, schat, lekker doen. Maar, dit is het ding, Anoniem. Als jij het stiekem onverwacht doet, dan is er dus geen consent. En als er in je ogen wordt daar gekomen, dan ben je niet blij. Kan ik me zo voorstellen. Dus het is niet netjes dat je dat doet. Maar goed, als jij zegt het is jouw kink en jij wordt daar geld van en je hebt dat nodig om echt opgewonden te raken, ja, dan moet je het natuurlijk wel gaan bespreken. Maar ja, is het lid of is het shit om in iemands oog klaar te willen komen? Ik weet het niet. Met consent kan het misschien lid zijn. Laat even weten wat jij vindt. Is het lid of is het shit om in iemands ogen klaar te willen komen? Let me know in de NPO. Luister en...

0: en Chavante. The Block met Naomi. Anoniem uit Utrecht die heeft een kink dat hij graag in vrouwen hun ogen wil klaarkomen. Ja, hij doet het nu heel erg vaak onverwacht, zodat ze het niet zien aankomen. Hij wil het bespreekbaar maken, maar is bang dat vrouwen hem dan raar vinden. Oftewel, Anoniem vraagt zich af, is het lid of is het shit om in iemands ogen klaar te willen komen? Ja, ik zei net al, I don't kink shame, dus wat je fantasie is, zolang er consent bij is, is het oké. Okay. Maar ik was heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Dat kon je me laten weten in de NPO Luisterapp. En het deal zegt, we're the shit. Ja. En ook Hessel zegt, nee man, dat is echt. En Fardo zegt, holy shit. Als je overlegt en ze vindt het chill, dan is het prima. Maar dat doet zo fucking veel pijn. Ja. Ja, dat lijkt me inderdaad ook. En Rashid zegt, altijd bespreekbaar maken. En je hoeft niet aan te geven of het in het mond of in het oog moet. Gewoon zeggen, in het gezicht. En gezicht kan van alles zijn. Maar wel bespreekbaar maken, want ik kan begrijpen dat het pijnlijk is. Wacht even, dus Rashid, jij stelt voor, Anoniem moet dan tegen een vrouw zeggen, mag ik in je gezicht klaarkomen? En dan zegt zij ja, en dan moet Anoniem dan mikken voor de ogen, want dan heb je het soort van aangegeven. Nou, ik zie Sanne bedenkelijk.
1: Ja, ik denk, het is op zich een goede omweg. Maar ja, ik heb het zelf nog nooit gehad. Maar sperma in je ogen. Ik denk dat je daar gewoon blind van kan worden, gast. Dat is echt, dat lijkt me niet normaal.
0: Ja.
1: Dat lijkt me echt niet normaal. En als iemand dat bij mij zonder aankondigen
0: express
1: in mijn fucking ogen klaar zou komen, is dat echt de laatste keer dat jij bij mijn bijzijn klaarkomt.
0: Ja.
1: Echt never again.
0: Ja, ik hoor je. Ik denk toch wel van, als het gaat om, oké, dit is gewoon de kink van Anoniem. Hij wordt hier geil van, kijk, dat kan op zich.
1: Ja, maar als het een partner zou zijn, zou ik zeggen, print een foto van me uit en kom klaar op mijn foto. Op mijn ogen.
0: Of misschien moet je dan zo'n zwembrilletje op, weet je wel.
1: Een duikbril.
0: Een duikbril,
1: prima,
0: ja.
1: Als dat moet, ik doe dat ook wel, maar het niet in mijn ogen, vriend.
0: Ga je seksen met een duikbril op.
1: Prima. Ja, echt.
0: Maar dat is eigenlijk wel, want ik zeg het nu lachend, maar Anoniem.
1: Of een vuurwerkbril of zo.
0: Vuurwerkbril, ja. Duikbril. Wat heb je nog meer, weet ik veel.
1: Gewone bril.
0: Gewone bril, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar Anoniem, maak het inderdaad bespreekbaar. Ja. Want als het een kink is van jou, weet je, je wilt toch dat je bedpartner, je sekspartner, dat je open kan zijn met die persoon. Maak het bespreekbaar. En je kan ook meteen erbij zeggen, je kan een bril dragen.
1: Ja, je mag een bril op. Ook sexy.
0: Denkt Anoniem, nee, maar dat is niet waar ik geil van word.
1: Ja, nee, Anoniem, dan hoop ik echt zo erg voor je dat je iemand tegenkomt die het ongelooflijk geil vindt om in de ogen klaar te laten komen. Maar ik denk
0: ben jij nou die persoon, denk je, ja, het is mijn vet, is wanneer er in mijn ogen.
1: Ja, dan connecten
0: wordt.
1: We jullie aan elkaar.
0: Laat het even weten in de NPO Luisteren. Weet je, op ieder potje past een deksel.
1: Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er een vrouw bestaat die denkt, ja man, lekker dat mijn ogen helemaal dichtgeplakt zitten door de sperma. Dat lijkt me geil. Ja, sorry, nee.
0: Oh ja, het wordt laat, jongens. Hey, is het lid of is het shit om in iemands ogen klaar te willen komen? Ja, als ik kijk naar de NPO Luister-app, dan denk ik dat de conclusie hartstikke duidelijk is. Het is...

plak op de woensdagavond. Het was gezellig. Je hebt tips om de hitte te overleven. Je weet nu dat Anoniem graag in ogen klaarkomt. En ik hoop dat je hebt genoten van de tunes. Maar geen zorgen, Phanix gaat nergens naartoe. Phanix 5 staat voor je klaar. En dan check ik jou morgen weer.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top

0: Tenesse.nl. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: vaarwater.nl.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van.

0: Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
1: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
2: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
1: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. In de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
0: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd. Ik ben even.

0: Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check VanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: internet via funnix.nl/nieuws.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in de...

Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top.

0: Startmonster.nl/phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

klaar ben, heb je pastijd. Slik je woorden weer in, schat, je maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze voor je deur.

0: dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je iets gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: ontdekken. Schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zo gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Het komt goed.

0: Ruby on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om.

0: right now, son.
1: He make.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking.